0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wiel over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alisa Hiepe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. En dan nu het weer, van Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De Omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag, daarom won die Linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road to Do zat dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie laaide van het voorjaar weer op, doordat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadan-maaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is één dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: De Bauza, dat was je weer. En Magnetic hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 21 september, het is 8 over 7. En vandaag op deze dag in 1937 wordt de Hobbit voor het eerst gepubliceerd. Een fantasieboekje in 1937 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, dat was de wedstrijd van gisteren. FC Twente heeft met 3-2 gewonnen. Een spektakelstuk in de grondvesten van PSV. De Tukkers die maakten het toch wel. De PSV is lastig. Uiteindelijk werd het met 3-2 gewonnen in een volle grondvesten. En Heracles Almelo heeft vrijdag met 1-0 verloren. De eerste punten die ze lieten lopen in de eerste divisie. Verloor van Almere City. Dat gebeurde in Almere zelf. Dus niet meer ongeslagen Heracles, maar nog steeds bovenaan. En in restaurant Jolie aan de Kloosterstraat Noord-Marsum is zondagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de keuken van het restaurant. Brandweer controleerde de appartementen boven het restaurant. Volgens de bewoners daar was er een sterke brandlucht te ruiken. En Rijkswaterstaat gaat aan de gang met de A1. Dat gaat vanaf vandaag gebeuren. Delen van de snelweg worden afgesloten richting Hengelo en de Lutte. En ook afrit Hengelo-Noord is tijdelijk dicht. Gebeurt trouwens wel s'nachts, beste mensen. Maar dat je er even rekening mee houdt. 19 graden wordt het vandaag en het blijft droog zoals het er nou uitziet. We gaan ons bezighouden straks met basketbal. We gaan ons bezighouden met touwtrekken. We gaan nog naar het Solar-team. We gaan nog naar een. Noord-Ierland. Loodschieten. En meer zaken. Blijf er lekker bij hier op Twente.

0: Het is Nick en Simon en de dag dat alles beter is hier op deze maandagochtend 21 september.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Wat is er gebeurd op deze dag in het verre verleden? Nou, het is 2012, het vermeende Facebook-event. Project X vindt plaats in Haren. In het Gronings Haren, daar ontstaat het in rellen en chaos nadat er een uitnodiging was geweest voor een feest via Facebook. Project X, ongelooflijk. Ja, 2012. 2003, de ruimtezonde Galileo die crasht om 10:10 Nederlandse tijd in de dampkring van Jupiter. En 1998, BNR Nieuwsradio, een landelijk commercieel radiostation, wordt gelanceerd. En de Algemene Bank Nederland, die gaat met de ABN AMRO Bank, zeg maar, met de AMRO Bank samen. Dat wordt dus de ABN AMRO Bank. 1991, hiermee ontstaat dan de grootste bank van Nederland, de 6e bank van Europa en de 16e bank van de wereld. 1991, het samengaan van de ABN en AMRO Bank. Dan 1968, Harry Stevens die wint de 3e editie van de Nederlandse enigste klassieker Amstel Gold Race. En op diezelfde dag is er het eerste nummer van Amnesty's International's mensenrechtenmagazine wordt vervolgd. Dat verschijnt namelijk in Nederland. Dan 1964, Malta wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. De communisten die roepen Volksrepubliek China uit. Gebeurt op deze dag in 1979 en 1937. De allereerste Hobbit, dat is een fantasieblaadje, wordt uitgebracht door Tolkien op deze dag. We gaan naar de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1991. 21 september en de binnenkomers van die lijst als volgt. Op 32 de Whistle Song van Frankie Knuckles. James Brown is Dead van Ellie Style komt binnen op 31. En op 21 is de hoogste die we binnenkomen te vinden. Don't Cry van Guns N' Roses. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 25.

Uiteindelijk van de nummer 6 na 9 weken de top 40 deze zend. Drift on Memory Bliss van PM Dawn. En die kwam binnen op deze dag in 1991 in de top 40 op nummertje 25. Dan de top 3. Op 3 All My Love van Call Me Bad, of was het All For Love? Dat was hem inderdaad. Op 2 komen er van 3 Calling Elvis van Dire Straits. En op 1 blijven staan I'll Do Anything For You van Bryan Adams. Het is de nummer 1. Van 21 september 1991.

0: Het zijn de lieve liedjes van Bruno Mars en Carol G. En Still. Hey, heb je nog vuurwerk liggen in Enschede? Woon je in Enschede en in de buurt daar? Nou ja, in ieder geval, je kunt naar Diekmansstadion vandaag. Diekman, zeg maar. niet in het stadion. Maar daar kun je vuurwerk in leveren. Ja, van de dag dat je zegt van ik heb nog 100 van die knallers liggen waar we niks meer mee kunnen. Het zou zo druk worden. In ieder geval, vanaf vandaag kun je dat daar inleveren. Vuurwerk wat je wil liggen, wat je niet meer mag afsteken tijdens Oud en Nieuw.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Het is 7:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
8: Ja, Frans.
9: LHBTI-organisatie COC waarschuwt dat jongeren steeds negatiever tegenover homoseksualiteit staan. En dat terwijl we jonge mensen juist hard nodig hebben voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn, zeggen ze. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over.
8: Frans, dankjewel. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Aan de Uitslagsweg in Hengelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto zwaar beschadigd geraakt door een brand. De brandweer werd rond 3:30 gealarmeerd en heeft het vuur kunnen blussen. De politie heeft de forensische opsporing ingeschakeld voor sporenonderzoek en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden zich te melden. Klootschietvereniging Mander heeft haar feestweekend rond haar 200-jarig bestaan in stijl afgesloten met een jubileumstraatronde voor teams uit Varssen, Mander en Hezingen. Zaterdag kreeg iedere deelnemer één kans op een recordshot voor prijzen. Ellen Venhuis won de hoofdprijs bij de dames en Herbert Krikhaar won met 172 meter een autowaspas voor een jaar. En restaurant Jolie aan de Kloosterstraat in Oud-Marsum is zondagochtend brand. En in restaurant Jolie aan de Kloosterstraat in Oud-Marsum is zondagochtend brand uitgebroken in de keuken. Het restaurant is gevestigd in een voormalig klooster en de bovenliggende appartementen werden door de brandweer gecontroleerd en geventileerd. Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is het weer voor Twente. Vandaag begint rustig en grijs met plaatselijk wat nevel en enkele mistbankjes. In de loop van de ochtend breekt de zon steeds meer door. En vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden. Het wordt 19 tot 20 graden.
8: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met even kijken, de A1, dat is Stroehoevelaken. 4 minuten over 5 kilometer richting het westen. En de Duitse grens wordt nog niet genoemd, maar je weet het, die komt er straks te staan. Dan de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Vierde West, 13 minuten. Over 5 kilometer stilstaand verkeer. Dan de N36 Almelo-Noord richting Vierde. 8 minuten over 5 kilometer langs rijden tot stilstaand verkeer. Dan 1 controle. Die wordt gezien in Oldenzaal op de Schipleiderlaan. Op dit moment al dus flitsmeister.nl. Straks een update met betrekking tot de

0: Alex Warren, nieuwe single Emerald Eyes hier op Twente FM. Het is 8:10. En als het goed is, is de competitie van het basketbal weer begonnen. Anne van Dijk, Jolly Jumpers, goedemorgen.
1: Goedemorgen. We zijn inderdaad weer begonnen.
0: Ja, nou, hoe voelt dat?
1: Goed hè. Kijk, ik wil het hele jaar wel door met basketbal. En voorbereidingen die duren altijd te lang, dus ja. Het is altijd goed dat de competitie begint.
0: Ja.
1: Maar wel dubbel gevoel vanochtend. Goed omdat we de wedstrijd winnen en slecht omdat we toch weer een blessuregevalletje hebben.
0: Oh jee, dat is wel snel.
1: Ja, daar hebben we vorig jaar genoeg ellende mee gehad. Dus ik had eigenlijk een beetje gehoopt dat dit seizoen niet zou gebeuren. Maar goed, we spelen tegen de Orange Lions Academy. Dat zijn de jonge talentvolle meiden uit het opleidingsprogramma van de MBB. Nou, die hebben een visitekaartje afgegeven. We hadden overtime nodig om van ze te winnen. Maar goed, dat hebben we zeker de overtime dan in ieder geval goed gedaan. Ja. Maar goed, een beetje een zwart randje was de blessure, enkel blessure van Kim.
0: Ja, en het was een nieuw team, hè, dat je het vorige week over. Dus die is toegevoegd, zeg maar.
1: Ja, dat is het opleidingsteam van de MBB en de basketbalbond. En dat zijn meiden die in een fulltime programma zitten en twee keer per dag trainen om hun dromen waar te maken.
0: Nou ja, dat gaat dan waarschijnlijk goed komen. Tenminste, om het basketbal in heel Nederland natuurlijk ook op een hoger niveau te tillen.
1: Ja, absoluut. Ze speelden tot voor kort altijd in de jeugdcompetities, maar daar merk je gewoon dat ze daar te weinig weerstand hebben. En ze hebben laten zien dat ze competitief kunnen zijn. En daar, wat ik zeg, we hadden onze handen vol en we hadden een overtime nodig.
0: Oké, dat is wel gelukt in dit geval. Die blessure, ja. Dat is een langdurige blessure, tenminste zoals het er normaal uitziet.
1: Nou, de rugfoto liet zien dat er niet sprake was van een breuk. Dus dat is stap 1. Ja. En vanavond maar even bij de fysio kijken hoe de zwelling is. En wat dan prognoses zijn, daar kan ik niet op vooruit lopen. Maar okay. Dat hij er even uit is, dat is wel duidelijk.
0: Wat is het programma van deze week? Hoe ziet het eruit?
1: Komende zaterdag spelen we thuis tegen de Grasshoppers. Dus dat is de kampioen van vorig jaar. Dus dan kunnen we gelijk weer aan de bak.
0: Ja, oké. 7:00?
1: 19:30 voor de verandering volgende week.
0: Oké. Hey, ik denk nou zeg ik een keer iets goeds. 7:00. 19:30. Ook goed. Bij mooie tijd als je er om 7:00 bent.
1: Hè? Ja, precies. Ja, precies.
0: Zo is dat. Nou, hartstikke goed. We gaan ervan genieten. Tenminste, we gaan het bekijken komende zaterdag. Anne van Dijk, Jolly Jumpers, ik dank je wel. Goeie week.
1: Graag gedaan. Ciao.

0: Coldplay op Twente FM. Het feintje of a lifetime. Op deze maandagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Don Felder van de Eagles. De gitarist voor 79. Faith Hill is jarig vandaag. Wordt 59. Timothy, de zanger uit de USA. 59 geworden. En Liam Gallagher van Oasis is 54 geworden. Dan hebben we nog Jason Derulo. Is ook onder andere jarig. Die wordt 37. Gefeliciteerd. Een mooie dag. En 67 wordt Corinne Drowery van Swing Out Sister.

0: zo'n beetje. Het is hier ook bewolkt en het is qua temperatuur goed te doen.
1: Goed te doen, ja. En vorige week was het toch wel redelijk frisjes, maar moet ik zeggen, toch wat voor Zuid-Afrikaanse tevreden wat minder.
0: Ja, maar het werd steeds beter in de loop van de week. En uiteindelijk gisteren hebben we een heel zonnig dagje gehad met lekker warm weer, zeg maar. Dus de zomer zit er hier aan te komen, om zo maar te zeggen.
1: Ja, dat klopt. We gaan wisselen. Ja. We gaan het hier, laten we de winter komen. Nou, hoe dan ook, jullie zijn er geweest. En nog steeds voor het touwtrekken, tenminste, dat touwtrekken is voor me geweest. Afgelopen weekend was daar het WK touwtrekken. Vertel, hoe is het gegaan met de mannen uit Oelen?
0: Ja, een beetje wisselend, om zo te zeggen. De clubkampioenschappen gingen allemaal goed. En op zaterdag moesten we uitkomen als Nederlands team. En dat was toch eigenlijk een beetje een kleine tegenvaller. De andere teams hadden, ze waren lichtelijk zwaarder dan wij. En ze konden zoveel druk op touw zetten dat wij eigenlijk niet eraan toe kwamen om ons favoriete spelletje te spelen. En met name de toplanden, daar hadden we niks tegen te vertellen. En we hebben nog wel een paar punten gehaald. We zijn uiteindelijk zesde geworden. Maar we hadden eigenlijk toch stiekem een beetje gehoopt op een plek bij de top 4. En dat zat er niet in. Daar waren we gewoon niet goed genoeg voor. Nee. En dat was wel een beetje een teleurstelling. Aan de andere kant, 's middags moesten Lars Beckhuis van en Milan Jansen van onze vereniging, die deden nog mee het Nederlands team onder 23. En die hebben een hele zware finale getrokken, kleine finale. En die zijn uiteindelijk met brons zijn ze naar huis gegaan. Dus dat was boven verwachting. En zo kan er soms meer zitten en soms tegenzitten. Maar voor die jongens is het natuurlijk hartstikke mooi dat ze een medaille hebben gehaald.
1: Ja, zeker.
0: Dat was niet verwacht.
1: Ja, dat is super gaaf. Nou, wat dat betreft gefeliciteerd. Ja. Nou lijkt het touwtrekken, hè? Als je het nooit gedaan hebt, denk je van nou een beetje aan de touwtrekken. Maar dat kan soms heel lang duren, hè? Dat het touw tijdig gespannen staat en dat er zoveel kracht op staat. Dat is echt bijna niet te geloven. Ik kan bijna niet voorstellen.
0: Ja, maar de lange wedstrijden hebben we hier niet zo gehad. Het was allemaal met 2-3 minuten was het al afgelopen. En ik zeg al, met name in wat onze klasse was, de 65. Die landen konden zoveel druk op het touw zetten. Ja, dat wij niet aan ons spelletje toekwamen. En dat is wel een beetje jammer om erachter te komen dat je toch niet hard genoeg hebt getraind. Of niet anders had moeten trainen.
1: Zou het daar al liggen? Heb je dat gevoel een beetje?
0: Ja, zowel de training als ook, er zijn een paar landen die zijn heel diep gegaan met het gewicht. Je moet wegen voor de tijd, iedereen persoonlijk. En ze zijn dan op de weegschaal allemaal netjes onder de 560 kilo. Na een dag of drie zijn ze in één keer 50, 60 kilo zwaarder. Dus die zijn helemaal uitgedroogd in de sauna, gauw wegen. En dan weer terug en dan gaan ze weer eten en drinken. Maar ik vraag me af of dat helemaal de goede manier is. Wij gaan het niet doen in elk geval. Want ik vind het te gevaarlijk om dat van de jongens te gaan verlangen dat je helemaal uitdroogt in de sauna.
1: Ja, gekke
0: werk. Maar dan ben je wel een stuk zwaarder natuurlijk. Ja. En daar heb je een voordeel in. Dus,
1: gekke werk, hè. Dat mensen zo gek willen gaan. Ja, dat lijkt wel goed in, weet je. Dat je bijna gewoon alleen met een stukje bot nog fietst op de wiel en fiets in plaats van met een beetje vet. Ja. Gek allemaal. Ja. Maar goed, oké. Okay. Hey, maar het is nu voorbij, hè? Tenminste, touwtrekken.
0: Ja, touwtrekken is afgelopen. Zaterdagavond was er nog iets van een feestavond. Ik ben daar zelf niet geweest, maar onze jongens zijn nog even geweest. Maar er was niet zo heel veel aan. Er waren ook niet zo heel veel mensen. En nou, gisteren hebben we een paar auto's opgehaald en dan knopen we nog een weekje vakantie op achteraan.
1: Oké. Ik denk dat wat dolle pret, wat een dol feestje, maar dat was het dus niet. Nee.
0: Ja, nee. Er waren al een heleboel mensen die moesten zaterdagavond of zondagmorgen vroeg alweer vertrekken. En dan ga je niet naar de feestavond, laten we maar eerlijk zijn. Dus we hebben zaterdagavond hier thuis een biertje gedronken in ons huisje. En dat was ook goed.
1: Nou, gelukkig maar. Dus nu nog even een weekje rondrijden daar, dat begrijp ik toch? Dat was het idee.
0: Ja, hè? Van Mosselbaai terug naar Kaapstad brengen we die auto's. De garden route noemen ze dat. En hebben we een paar leuke dingen opgezocht. Ook wel nog wat dingen die waar we nog geen invulling voor hebben. Maar we gaan onder andere naar een struisvogelboerderij. En een schietclub waar je met AK-47's kunt schieten en zo.
1: Zo, ja,
0: een beetje,
1: okay dan.
0: De leukere dingen zoeken we op.
1: Goed zo, nou lekker van genieten. Ja.

0: De touwtrekker moet je niet vergeten, hè? Het was toch wel leuk, hè, Wim?
1: Nee.
0: Het was toch wel leuk, hè?
1: Ja, het was zeker leuk.
0: Goed zo.
1: Zeker voor herhaling vatbaar.
0: Nou, ja. Hartstikke mooi. Geniet nog even daar met het touwtrekteam Oele. Wim Moskiefs, dankjewel. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homo-acceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, de temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven, 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En 35 van Zwolle naar Almelo, tussen de Salland-Twente-tunnel en Bierenwest, 5 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Zwolle, tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost, 2 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Cat's Eye en Animal hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 11 over 8, deel 2 van de show. En vandaag op deze dag in 1937 was het Tolkien die voor het eerst The Hobbit wordt of gepubliceerd. Dat is een boekje. We staan nog steeds met allerlei fantasieverhalen. The Hobbit voor het eerst uit in 1937.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Nou, je kunt dus vanaf vandaag vuurwerk inleveren, onder andere in Enschede. En dat kan tussen half 9 en half 6 op het Diekmanterrein. Zonder dat jij beboet wordt. En ook zwaar vuurwerk mag alles inleveren. En dat om het vuurwerkverbod een beetje bij kracht bij te geven. Aan het einde van het jaar. Ik ben benieuwd. En FC Twente heeft gisteren gewonnen met 3-2 van PSV. De Tukkers die maakten het PSV heel erg lastig en moeilijk. Uiteindelijk werd het dus 3-2 in de Grolsvesten. Heracles heeft helaas vrijdag verloren in Almere City. Het werd daar 1-0. De eerste wedstrijd die Heracles verliest in de eerste divisie. Maar staan er nog steeds 4 bovenaan. En gisteren een brand in restaurant Jolie aan de Kloosterstraat in Noord-Marsum. Het vuur ontstond in de keuken, was snel geblust en veel rook was daar. En moest het pand voor de rest, het appartementenpand, ook ventileren. Tenminste, de brandweer moest dat doen. Goed zo. Vandaag 18 tot 19 graden, een zwakke tot matige westenwind en het blijft droog. Ja. Straks gaan we naar Kai Huizink, die heeft nieuws. En we gaan ook naar Kutzooi. Ja, hoor het goed. Ja, echt waar. Zo hard is het. Het gaat over een boek. Geschreven door Michaela. Straks daar meer over.

0: Uit de Dick Kamen, I Promised Myself. Jaren 90, begin jaren 90 was dat wel een hit van Nick Kamen. Ja, oké, okay. Had connecties met Madonna, werd er dan altijd gezegd. Oké, okay, met deze doen we dan nog maar. Zeg, we gaan naar, dat klinkt heel hard op de radio, naar Kustzooi. En dat is het ook. We gaan naar Michaela Kamphuis, want ja, zo gaat het boek heten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoi.
0: Ja, als je het zo uitspreekt, dan denk je ook, oké, dus, ja, het is een soort van schok, maar toch ook een beetje de bedoeling volgens mij van het boek.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het moet inderdaad even binnenkomen. Want ja, dat is het verhaal ook.
0: Ja, hoe ben je zover gekomen tot dit verhaal? Want dit zijn ook verhalen uit je eigen, nou ja, je eigen belevenis, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb baarmoederhalskanker gehad en daarna een recidief. En ja, eigenlijk na de eerste diagnose dacht ik van, hè, dit moet eruit en ik ga verder. En door het recidief merkte ik dat kanker niet zomaar een afgesloten hoofdstuk wordt. Niet lichamelijk, maar ook niet mentaal. Dus de angst die er zat, reist altijd met me mee. En ja, het is gewoon kutzooi. Het verwijst naar de gynaecologische kanker, maar ook naar alle ellende die erbij komt kijken, zeg maar.
0: Ja, je had de behoefte om dit op te schrijven, om dit te delen. Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, dit begon eigenlijk als een stukje verwerking voor mezelf. En ja, gekscherend liet ik het een keer aan mijn oncoloog lezen. En die zei van, joh, je moet daar wat mee doen. Want ik denk dat je daar heel wat vrouwen mee kan bereiken. En zodoende ben ik gaan schrijven. En het zijn eigenlijk allemaal korte columns. Wat één groot verhaal vormt. En ja, zo is het gaan stromen.
0: Ja, is het ook een beetje van je afschrijven? Gewoon even luchten?
1: Ja, absoluut. Absoluut. De verhalen gaan ook eigenlijk in dat opzicht alle kanten op. Ik schrijf echt een beetje vanuit mijn eigen hoofd. Het ene in de column is heel grappig. Het andere column is heel emotioneel. Dan weer boosheid, frustratie. Hier en daar wat Twentse nuchterheid. Omdat ja, de humor hield me staande. Maar ook ik laat al mijn gevoelens gebeuren. En ik neem de lezer daar ook in mee.
0: Ja, het boek is al helemaal af. Ik bedoel, 24 oktober is de presentatie pas, hè? Nou ja, al wel pas. Dat is over een maand. Dat lijkt nog zo ver weg, hè, eigenlijk.
1: Het lijkt nog zo ver weg, maar het gaat ontzettend snel. En ja, mensen kunnen al via mijn eigen website het boek op pre-orderen. En ja, de pre-orders stromen al binnen.
0: Dat ik wilde net vragen, hoe zijn de reacties?
1: Ja, fantastisch. Ja, ik ben dit jaar op 8 maart Internationale Vrouwendag begonnen met mijn eigen website, thevag.nl. Nou ja, de afkorting voor de vagina. Juist vanuit mijn eigen ervaringen wil ik taboes rondom vrouwengezondheid doorbreken. En ook met dit boek. Het is heel bijzonder. Mensen krijgen het idee dat er ruimte voor is voor dit verhaal. Dat mensen dit willen lezen.
0: Ja, maar ook dat mensen ook uit eigen ervaring dit misschien wel hebben. En dat ze ja, dat niet opschrijven. En dat ze ja, zo'n verhaal toch een beetje, dat ze wel voelen van, hé, er zijn meer mensen. Laat ik het er zo zeggen. Er zijn er meer.
1: Ja, absoluut. En het betekent niet kanker is verschrikkelijk. En het heeft ook niet iets moois gebracht. Maar met het hulp vragen, eerlijk durven zijn, mijn grenzen serieus nemen. En juist ook met mijn eigen ervaringen hoop ik echt gesprekken op gang te brengen van, joh, ik ben niet de enige met mijn kutzooi.
0: Ja, precies. Nou, helder verhaal, heel goed. 24 oktober is de presentatie. Waar vindt het ook weer plaats in? Was dat in Denenkamp zelf?
1: Ja, de boekpresentatie vindt plaats in Denenkamp en bij de wethouder.
0: Oké, okay, heel goed. En ja. Even de website nog van jezelf?
1: De Vag. .nl, dat schrijf je dus op zijn Engels. En dan thevag.nl/kutzooi.
0: Ja, oké. Okay. De VAG is het dan, hè, in het Nederlands. De
1: ja,
0: VAG.
1: Ja, nou ja, T-H-E-V-I. Ja, klopt.
0: Komt zo meteen straks ook wel op de website twentefm.nl te staan, 120.nl. Michelle, ik dank je wel. En ja, misschien dat we tegen die tijd nog eens even bellen. Want mag zijn aandacht hebben, dit boek Kutzooi, zoals het dan heet. Ik wens je hoe dan ook een fijne maandag.
1: Dankjewel, doeg!

0: Ready hier op Twente FM. Het is 8:55 en er is nieuws uit het kamp Huzink. Als we het over racen hebben, Kai, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, nieuw hoofdstuk, zo kunnen we het zeggen.
1: Ja, dat klopt. Huzink Rally Sport, een nieuw hoofdstuk.
0: Ja, ja, ja. Het roer gaat om. Wat gaat er precies gebeuren? Want ja, je gaat met Roy ook racen. Heb je begin dit jaar al gedaan. Hoe gaat het eruit zien?
1: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad aan het begin van het jaar bij de Marokko Desert Challenge gereden met Team De Roy. Eigenlijk puur als test om te kijken wat wij in de loop van het jaar gingen doen. Dus in aanloop richting Dakar. Daar hoort volgende week ook de Rally du Maroc bij, die daar onderdeel van is. En uiteindelijk hebben we helemaal opnieuw uitgepakt en hebben wij gekozen voor een nieuwe teamnaam. Genoemd Huzink Rally Sport. En dan onder de vlag van Team De Roy inderdaad.
0: Ja, al het oude is weg. Ook nieuwe trucs, nieuwe materialen.
1: Ja, het meeste oude is weg. We nemen natuurlijk wel het DNA mee van voorheen. En we zullen wel herkenbaar zijn aan de uitstraling waar we altijd hadden. Maar wel in een compleet ander jasje inderdaad.
0: Ja, de oude naam dus is weg en oude namen, laat ik het dan zo zeggen, nieuwe sponsor.
1: Ja, we hebben natuurlijk eerder altijd gefungeerd als Riewoldt Dakar Team. Ja. En daarna als Kuipers Jongbloed Hybrid. Nu tijd voor een nieuw hoofdstuk.
0: Oké, wat zijn de kansen? Ik bedoel, dat doe je niet zomaar dit. Betere truc, ander materiaal. Je hebt afgelopen jaar al uitstekend gereden.
1: Ja, inderdaad. Andere truc, ander materiaal. Ik denk dat de truc zeker net zo sterk is als de andere, dan niet sterker. We maken de keuze natuurlijk wel overwogen. Dus we gaan er wel voor en we gaan er ook vanuit dat deze truc een stukje beter is. Wat de kansen zijn. Tijdens de rally sport moet alles meezitten en wil je wat behalen. En ja. Volgende week zitten wij in Rally du Maroc en dat gaat de eerste serieuze test zijn waar we ook serieuze concurrentie hebben van Mitchell van der Brink en Martin Maciek, meervoudig winnaar van de Dakar Rally. Dus dan kunnen we kijken waar we staan.
0: Ik ben benieuwd, wat gaat Gert doen?
1: Gert die gaat ook naar Team De Roy, dus dat is ook een mooie ontwikkeling. En wel leuk dat we het team wel in stand kunnen houden met twee auto's. Gert zal niet rijden in de Rally du Maroc. Die gaat testen in Marokko na de Rally du Maroc. En dan gaan we wel samen naar Dakar.
0: Oké, dus mooie vooruitzichten. Ja.
1: Zeker, mooie plannen.
0: Zeker weten, zeker weten. Wat zijn de verwachtingen voor de rally in Marokko?
1: Wij gaan proberen om er zo kort mogelijk op te zitten. En proberen de strijd met zowel Mitchell als Maciek aan te gaan. En dan kijken waar we staan. En dan hebben we ook een reëel beeld voor Dakar, wat daar de doelen zijn. Maar we proberen er wel zo kort mogelijk bij te zitten of in ieder geval vooraan mee te strijden.
0: Hartstikke goed. Mooi nieuws. Eind deze week gaat het van start?
1: Wij vertrekken donderdag richting het warme Marokko. En dan volgende week maandag gaan we van start.
0: Oké. Nou, dat blijven we dan ook volgen. Hartstikke leuk. Een nieuw hoofdstuk dus voor de familie Huzink. Hoe was de volledige naam ook weer, Kai?
1: Huzink Rally Sport.
0: Goed zo. We gaan dat onthouden. Ja, fijne maandag. Hoi.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs.

0: Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote verhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Bijna 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
6: Dag Frans.
7: Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homobelangenclub COC is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Politieagenten mogen, als ze in functie zijn, niet meer meedoen aan religieuze feesten zoals de Ramadan. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Weel zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit wil bij de politie. De Sociaal-Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag kan. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren.
6: Frans, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
8: Goedemorgen. FC Twente heeft landskampioen PSV met 3-2 verslagen. In de Grolsvesten zorgde een spectaculaire slotfase voor de beslissing van de wedstrijd gisteren. De ploeg van trainer John van der Brom kwam sterk voor de dag en opende de score via Younes Taha. PSV draaide de wedstrijd daarna snel om. Guus Til scoorde binnen 3 minuten 2 keer en zette de Eindhovenaar op 1-2. Na rust bleef FC Twente zoeken naar de gelijkmaker. Die viel in de 79ste minuut. Wout Weghorst ontsnapte aan de PSV-defensie en maakte beheerst 2-2. En 4 minuten later was het opnieuw raak. Douada Weidman begon met een lange rush vanaf zijn eigen strafschopgebied en ronde knap af. 3-2. FC Twente hield daarna stand en bezorgde PSV daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. De aanbesteding voor de treinconcessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal is gestart. De provincies Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een vervoersbedrijf dat vanaf 2028 tot en met 2032 gaat rijden. Nu wordt die uitgevoerd door Arriva. Er is een belangrijke kanttekening bij de nieuwe aanbesteding. Er rijden nu nog dieseltreinen op het spoor met de ambitie om vanaf 2032 elektrisch te rijden. Dat moet het spoor straks schoner, stiller en toekomstbestendig maken. De aanbesteding die dus nu start heeft een relatief korte loopduur, omdat die dient ter overbrugging. Begin 2027 wordt bekend welke vervoerder de concessie krijgt. Er is praktisch weinig reden om te denken dat Arriva het niet gewoon voort zal zetten. En Twentse gemeenten vragen mensen om alert te zijn op verdachte situaties. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het signaleren wanneer er iets niet pluis is. Bijvoorbeeld een voertuig dat opvallend lang langs dezelfde plek geparkeerd staat, of activiteiten die vreemd zijn. Dat kunnen signalen zijn dat er meer aan de hand is. Wanneer je zo'n onderbuikgevoel hebt, is het goed om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, maar ook zijn er lichte sluierwolken en het wordt maximaal 19 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen met uiteindelijk minimumtemperaturen van zo'n 9 graden.
6: Dankjewel, Jordi. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. En bij Hoevelaken ook 3 minuten over 3 kilometer. Dan de A35, Bornewest richting Almelo-Zuid. 4 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De N35, Nijverdoost richting Wierdewest. 4 minuten over 3 kilometer, langzaam rijdend verkeer. En 1 controlepost wordt er gezien. Dat is op de route de Schipleiderlaan en de Schipleiderlaan in de Oldenzaal. In beide richtingen, daar staan ze te controleren. Al dus blitsmarsen.nl. Straks nog.

0: De nieuwe van, ik zag hem gebeuren, ja. De nieuwe van, hoe goed hij nou? Zonmilieu, die staat er voor de helft in, geloof ik, hè. Als, ja, nou ja, maakt niet uit. Hij was in één keer weg, goed zo. Dat kan ook gebeuren als je racet in de Hellenroren Rally. Dan kun je ook in één keer weg zijn. Of in de sloot liggen. Eduard, wat gebeurt er allemaal? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, waar zal ik eens beginnen? Ik heb natuurlijk uiteindelijk een fantastisch weekend toch wel gehad, hoor. Maar het begon ook heel goed. Boven verwachting eigenlijk. We lagen op de, rond de 8e plaats. Maar het gebeurde al op proef 3. En bij ons hier in de achtertuin hebben we natuurlijk Ipelo. Dat ligt tussen Wierden en Enter. En daar heb ik al in de voorbije jaren al vaker in een slootje gelegen.
0: Je was er bekend mee.
1: Ik was er bekend mee. En het vervelende is eigenlijk dat ze me ook elke keer niet kunnen uittrekken met het publiek. Dus ook zo nu, ik stuurde in en ik maakte eigenlijk zelf iets een klein stuurfoutje. Dat wilde ik corrigeren en dat was op gravel. Nou ja, dan is het net of je op knikkers rijdt. En toen schoot ik eigenlijk met het achterwiel al in de sloot. En uiteindelijk dacht ik van, we gaan hem nog redden, maar er was geen redding meer mogelijk. Dus ja, dan lig je erin. En een schade viel eigenlijk nog wel meer. Dus als ze ons eruit hadden kunnen krijgen, dan hadden we ook verder kunnen rijden. Maar ja, goed, dan is in principe voor ons de wedstrijd was daardoor wel over en voorbij.
0: Ja.
1: Zaterdag zijn we nog wel weer gestart. Maar meer voor plezier en voor het fun en voor de toeschouwers. We reden daar ook wel goede tijden, ook 8e, 9e, 10e tijden. Maar dan is natuurlijk de drukte wel af. En dan is er, ja, je hoeft in principe niet meer. Dus daar kijk ik op zich wel weer positief tegenaan. Dat we dus toch wel meer kunnen doen met de subtop.
0: Ja, maar je kent de route. Hè? Je zegt dat het is bij mij in de achtertuin. Hoe kan zoiets dan gebeuren dat je in die sloot ligt? Ja, is dat gewoon even een momentje?
1: Nou ja, ik denk dat het van alles is. Ik denk dat je. Er staan natuurlijk heel veel vrienden en bekenden aan de kant. Ja, dan wil je ook iets laten zien. Ik denk dat ook meespeelt.
0: Ja.
1: Je kent de weg heel goed, maar dat hoeft dus niet altijd een voordeel te zijn. Ik denk sterker nog, dat kan soms ook wel eens een nadeel zijn.
0: Ja, dat je te goed kent en denkt van nou, dat gaat wel lukken. Ondertussen onderschat je iets. Ja, dat zou het zomaar kunnen. Hey, over het algemeen de Hellendoorn Rally 2026. Van me ging er nog tot heel laat door, hè, de avondproef.
1: Ja, dat was eigenlijk. We hadden twee keer een kwartier tot 20 minuten vertraging. En dat kwam omdat er zoveel publiek langs het parcours stond. En ik moet eerlijk zeggen, daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Helemaal daar tussen Wierden en Rijssen en Nijverdal. We konden gewoon niet starten. Het publiek was gewoon. Er stond zoveel en op punten waar je gewoon niet mocht staan. En daar hebben ze al publiek weg moeten halen. Dus dat is voor het publiek natuurlijk wel jammer. Maar aan de andere kant geeft het wel aan hoe het leeft hier in de regio.
0: Ja, het publiek denkt dus niet na van hey, als die auto uit de bocht vliegt, het zou wel eens kunnen zijn dat ze dan dat die auto op mij afkomt. Dat wordt niet over nagedacht, begrijp ik.
1: Misschien denken ze er wel over na, maar ze willen het ook zien. En als jij een dikke achteraan staat, ja, dan zoek je een ander plekje op. Dus uiteindelijk is dat ook nog wel een keer begrijpelijk. Maar ja, voor de veiligheid, je weet maar nooit. Hè. Er kan van alles plaatsvinden. En je kunt ook hard afgaan. Zoals die Munster, die wat overigens gewonnen heeft. Die verloor in Dadel op de klassementsproef gewoon een wiel. Aan het eind van de proef. Dus ja, als zo'n wiel, die haalt hem gewoon in. En als er dan toevallig publiek staat. Dan is
0: dat ben je aan de beurt, ja. Dat kun je niet hebben. Hoe is het voor de rest met de deelnemers?
1: Het is een gevaarlijk sport.
0: Ja. Goed. Hoe is het voor de rest met de Brink en zo? Die hebben ook allemaal goed gereden.
1: Ja, die lag in het begin eerstes, maar die Munster zette een tandje bij. Dus het was wel een beetje heen en weer. Maar die lag op een gegeven moment ook in de sloot. Bij Hellendoorn. Die hebben ze druk kunnen trekken. Kijk, dat is dan net even weer het geluk wat ik dan nog steeds niet heb.
0: Nee.
1: Dat had hij dan wel. Hij is uiteindelijk als tweede over de finish gekomen. Dus niet gewonnen dit keer, maar tweede geworden.
0: Wat is de volgende die je rijdt, Eduard?
1: Nou, dat moeten we eens even bekijken. Ik twijfel nog. In Hengelo is binnenkort ook nog een keer een wedstrijd.
0: Ik bedoel maar.
1: Ik over week of 3-4. Moeten we kijken of we dat gaan doen, ja of nee. Moet ook wel een beetje passen in mijn andere activiteiten. Dus ja, we gaan het zien. Ik zeg geen nee, ik zeg ook nog geen ja. Kijk, voor het kampioenschap hoef ik hem niet te rijden. Want omdat ik nu eigenlijk met een andere auto rijd dan waar ik normaal in het kampioenschap ingeschreven sta. Ja, heeft dat dus eigenlijk niet zo heel veel zin meer.
0: Nee. Helder.
1: Maar goed, dat was ook een bewuste keus. Dus dat is niet zo nu opeens zo is. Dat we er wel bewust voor gekozen. En we gaan het zien.
0: Goed zo. Nou, we gaan het inderdaad zien. We wachten het af. Eduard Eerding, dank je wel. En nou ja, mooi dat Hellendoorn Rally ook weer bekroond is met een mooi predicaat van topwedstrijd. Laten we wel wezen, ook voor het publiek. Toch?
1: Ja, absoluut. Nee, dat is echt mooi. Laten we het ook koesteren met
0: elkaar. Lijkt me toch.
1: Het is een hele mooie sport. En die moet eigenlijk ook behouden blijven. En ook met lokale deelnemers die wat allemaal meedoen. Dat is gewoon kippenvel.
0: Helemaal te gek. Ik dank je wel en een goede maandag.

0: Het was The Weeknd en Blinding Lights. En die Blinding Lights waren weer voor Eduard Eerting, die meedeed met de Hellendoorn Rally. En nou is mijn vraag, waren er ook Blinding Lights in Ierland bij King and the Queen of the Roads? Silke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Bij het klootschieten, hoe is het gegaan?
1: Ja, we kunnen er denk ik heel kort over.

0: boer. En een paar schoten verder is het nog 20 meter wat je achter ligt. Maar goed, ze ging elke keer over mijn streep heen, zeg maar, met haar kloot. Dus ja, dan wacht je op het moment dat je tegenstander een fout maakt. En in dat moment kwam helaas niet.
1: Jee.
0: Dus dan ben je uitgeschakeld voor het eerst in 7 jaar geen finale. Ja, dat is even zuur.
1: Ja, ik merk het aan je ook gewoon. Weet je, ik begrijp het ook. Maar je bent er echt een beetje teleurgesteld over. Zacht gezegd.
0: Ja, een beetje. En ook, ik denk wel een beetje gedesillusioneerd van, jongens.
1: Ook dat, ja.
0: We hebben daar alles aan gedaan. En de voorbereiding was goed. En dat je dan, ja, hier op dit parcours, wat normaal gesproken altijd mijn kracht was.
1: Ja.
0: Lag trouwens ook het parcours er anders bij dit jaar. Dat is ook zeker een ding wat gezegd mag worden. Het parcours was opnieuw geasfalteerd. Hij is gladder gemaakt. Waardoor de mensen met toch iets minder vaart ook meer kans hebben om een finale plek te halen. Want ze hebben ook weer gemeten, hè, met speedguns van jongens, hoe hard gooien we nou? Ja, dan valt wel op dat ik wel het hardst gooi van alles en iedereen. Maar dat het dus eigenlijk geen effect meer heeft. Ik denk dat we daar weer even terug moeten naar de tekentafel. En eens even kijken van, goh, hoe gaan we dit varkentje volgend jaar wel weer proberen te wassen.
1: Ja, verdorie. En dan kan het dus aan het asfalt liggen. Je houdt liever van oud asfalt, begrijp ik, Silke.
0: Nou, liever van ruw asfalt.
1: Van ruw, ja, dan, nou ja, goed.
0: Ja, dan is het in ieder geval, dan komt je kracht maximaal tot z'n recht.
1: Ja.
0: Dan kun je gewoon, met je kracht kun je verder gooien dan iemand die wat minder kracht heeft op een ruwe straat. En dan begint hij toch eerder te springen. Dus het was, dat was natuurlijk vrijdag. En dan zaterdag moest Olivier, die moest aan de start. Ja, en die jongen die gooit een geweldig openingsschot. Echt het verste, denk ik, wat we bij de Nederlanders ooit gezien hebben. En die gaat echt heel lang goed mee met de Ieren. En die komt uiteindelijk, ligt hij denk ik 20 meter voor de streep. Waarbij de Ieren net over de streep komen. Dus hij heeft van anderhalf schot achter in de wedstrijd. Heeft hij zich wel teruggevochten door 4 echt wereldballen te gooien op het laatste stuk. En dus net niet een finale plaats weten te behalen. Ja goed, en dan merk je dat de gifbeker helemaal leeg moet. En dat dus gisteren de jeugd met eigenlijk 2 schoten lagen ze op een hartstikke mooie voorsprong. Halverwege lagen ze op de 3e positie. En uiteindelijk hebben ze de Duitsers nog weten te verslaan. Maar de Ieren waren daar eigenlijk ook gewoon opmachtig.
1: Oké, we hebben geen goed weekend gehad dus als Nederlanders zijn. Dat begrijp ik, Silke.
0: Nee, het was echt wel een weekend inderdaad. En gisteren dan wel, hè. Anke Klepper uit Duitsland, de Duitse kampioene, die hier voor de 9e keer komt en die haar eerste titel hier pakt. Ja, natuurlijk hartstikke gegund en super voor haar dat het eindelijk een keer lukt. En die ligt zo goed op deze nieuwe baan dat ze dan ook nog even je baanrecorden bij meepakt.
1: Oh, dat
0: dan,
1: nog.
0: Dan moet de gifbeker inderdaad helemaal leeg.
1: Dus snel terug, Silke. Wegwezen daar.
0: Snel terug, ja.
1: Voor de rest wel gezellig geweest, toch, hoop ik.
0: Zeker, we hebben een hartstikke mooi weekend gehad. En de gezelligheid is er niet minder om. Maar dit hoort er ook bij. Het verliezen hoort erbij.
1: Ja.
0: Maar goed, leuk zal het nooit worden.
1: Ja, snel vergeten, maar in ieder geval wel een mooi weekend. Wat zit er nog meer in de pen aan wedstrijden? Want volgens mij is het altijd de laatste wedstrijd, hè, geloof ik.
0: Ja, dit is de laatste van het seizoen eigenlijk. En nu begint het seizoen weer opnieuw. Komende zondag beginnen we weer met de Landelijke Straat. Dus daar hebben we de eerste wedstrijd weer van het nieuwe seizoen. De Landelijke Straat zijn 7 wedstrijden die je op verschillende afdelingen speelt. In teamverband. We beginnen met de competitie. De herencompetitie is zojuist weer gestart. Daar hadden we afgelopen zondag de 2e wedstrijd van. We hebben genoeg wedstrijden de komende tijd om gewoon lekker in vorm te blijven. En dan, in juni heb je de grootste
1: NK,
0: individuele, het NK weer.
1: NK,
0: en dan, volgend jaar, dus 2028, maken we ons op voor het Europees kampioenschap in Ierland.
1: Oké, geniet nog even van de momenten daar en dan snel terug naar Twente, Silke. En dan dit weekend maar vergeten, hè? Streep er door.
0: En toch, we zetten een streep door. Maar goed, natuurlijk ook, we kijken al vooruit naar volgend jaar. Dus we gaan kijken hoe we het hier volgend jaar wel kunnen doen.
1: Silke Tulk, dankjewel. Oh.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette vuurhoort. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, de temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
14: Dit is is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12... Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Dit is Twente FM.

0: Straks gaan we nog even naar het Zola-team Twente, het ex-Zola-team.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Want het is nu echt voorbij. Details straks van Nicky hier in de show. Maar eerst zes op een rij, zes platen zonder praten. Hè? Even genieten van fijne wijsjes. Plek nummer 6 is nog vrij. Laat het even weten door middel van een appje via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, link icoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in 6 op een rij. Onderweg, Stereo MC's, Robert Palmer, Sash

Begin je werkdag goed met Twente FM. Twente FM.

0: is Django Wagner en Kali hier op Twente FM. Daarvoor hadden wij The Weather Girls, Stereo MC's, Robert Palmer, Sash en Sheila en de Black Devotion. Volgende ronde van 6 op rij is morgen vroeg even na 9 uur. Wensen welkom via de 1Twente-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde. Linker icoontje, dan weten we het wel, zoals dat heet. Wij gaan richting... ik weet niet of ze nog in België zitten, maar daar is wel gereden afgelopen weekend het Zwolle Team Twente. Yes, we did it, Nicky, staat er, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Was goed.
1: We hebben wat te vieren. Ja. Dankjewel.
0: Ja, ja. Zolle Team Twente, jullie hebben gereden afgelopen weekend in Zolde. Het was toch wel een speciaal moment, hè? Ik bedoel, het was afscheid nemen van de Zolle auto en alles erop en eraan. Kun je nog even vertellen?
1: Ja, zeker. Wij hebben met Zolle Team Twente besloten om te gaan racen vanaf deze editie. En dat wil zeggen dat we voor deze omslag nog een keer met z'n allen de kans kregen om te racen met de zonneauto Red E op het circuit van België in Zolder tijdens de 24 uur race van de European Solo Challenge.
0: Ja, en het Zolle Team Twente heeft dat goed afgesloten, zie ik.
1: We hebben gewonnen, ja zeker. Na een super spannende race. In het begin is het altijd even kijken van hoe sta je ten opzichte van de concurrentie. We zijn tweede geworden in de kwalificatie. Dat beloofde al een heleboel goeds. Maar pas na een paar uur in de race begin je dan echt te geloven dat de winst er toch echt wel in zit dit jaar. En het bleef spannend tot op het laatst, omdat het ook nog begon te regenen in de nacht en de ochtend. En dat maakte omstandigheden gewoon heel erg challenging. En dan elk foutje van de coureur en van het team kan dan je winst kosten. Dus dat maakte het spannend tot aan de finish.
0: Ja, en dat is goed verlopen. Fantastisch feest. Mooie foto ook op de website bij ons, zie ik. Gefeest tot in de late uurtjes? Of hoe gaat zoiets, Nicky? Of moest je weer meteen terug naar Nederland? Zitten jullie er nog?
1: Ja, nou, zodra we over de finish kwamen, was het natuurlijk feest met elkaar. En dan hebben we ook nog een ceremonie en een podiumfeest. Dus dan deel je zeker die blijdschap met elkaar. En er waren een aantal mensen ook nog afgereisd naar het circuit. Om dat met ons daar te vieren. Maar dan is het toch al snel heel erg de pitbox opruimen in een razend tempo met elkaar. En terug naar België. We hebben nog samen gegeten. Dus we hebben het zeker gevierd. Maar na 24 uur racen met weinig slaap...
0: Is
1: toch
0: wel klaar.
1: Is iedereen daar toch ook wel weer aan toe. Ja, dat is ook wel de praktijk.
0: Ja, dat begrijp ik ook helemaal. Goed zo. Hey, en nu is het afgelopen. Of gaat er nog een deel van het team verder met iets anders? Of, want het Zolle Team Twente dat gaat zich richten op andere dingen. Het huidige team, tenminste dit team wat er nu was... was een soort van reunieteam, hè?
1: Ja, we hebben het gereced met allemaal oud-teamleden tussen 2019 en 2025. En er zijn ook nog een paar nieuwe teamleden van 2027... die nu dus net gestart zijn in september afgereisd naar Zolder... om de sfeer mee te krijgen en dat die race-vibes echt ook te beleven. Maar bij deze dragen we het stokje echt wel over aan het nieuwe team 2027. We hebben nauw contact gehad in de voorbereidingen en ook nu weer. Dus nu is het in hun handen.
0: Goed zo. Het is over voor het Zolle Team Twente. Tenminste, het oude team. Dankjewel, Nicky. Ik hoop dat jullie een mooi weekend hebben gehad. Maar volgens mij wel lekker genoten van het een en ander. En willen mensen het nalezen? Het staat op 1twente.nl. Nicky van der Rij, dankjewel, hè.
2: Ja, op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
7: Ja, Frans.
8: Vrouwen komen er maar bekaaid vanaf op de televisie. Het commissariaat voor de media heeft uitgezocht dat maar 4 op de 10 mensen op tv een vrouw is. En dat is al jaren zo. LHBTI-belangenclub COC wil dat kabinet, scholen en ouders meer doen voor de acceptatie van homo's. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij, meldt Omroep Brabant. Wat er precies in die loodsen in brand staat is niet duidelijk, maar er komt veel rook bij vrij.
7: Frans, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
9: Goedemorgen. FC Twente heeft landskampioen PSV met 3-2 verslagen. In de Grolsvesten zorgde een spectaculaire slotfase voor de beslissing van de wedstrijd gisteren. De ploeg van trainer John van der Brom kwam sterk voor de dag en opende de score via Younes Taha. PSV draaide de wedstrijd daarna snel om. Guus Til scoorde binnen 3 minuten 2 keer en zette de Eindhovenaren op 1-2. Na rust bleef FC Twente zoeken naar de gelijkmaker. Die viel in de 79ste minuut. Wout Weghorst ontsnapte aan de PSV-defensie en maakte beheerst 2-2. En 4 minuten later was het opnieuw raak. Douada Weidman begon met een lange rush vanaf zijn eigen strafschopgebied en ronde knap af. 3-2. FC Twente hield daarna stand en bezorgde PSV daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. De aanbesteding voor de treinconcessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal is gestart. De provincies Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een vervoersbedrijf dat vanaf 2028 tot en met 2032 gaat rijden. Nu wordt die uitgevoerd door Arriva. Er is een belangrijke kanttekening bij de nieuwe aanbesteding. Er rijden nu nog dieseltreinen op het spoor met de ambitie om vanaf 2032 elektrisch te rijden. Dat moet het spoor straks schoner, stiller en toekomstbestendig maken. De aanbesteding die dus nu start heeft een relatief korte loopduur, omdat die dient ter overbrugging. Begin 2027 wordt bekend welke vervoerder de concessie krijgt. Er is praktisch weinig reden om te denken dat Arriva het niet gewoon voort zal zetten. En Twentse gemeenten vragen mensen om alert te zijn op verdachte situaties. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het signaleren wanneer er iets niet pluis is. Bijvoorbeeld een voertuig dat opvallend lang langs dezelfde plek geparkeerd staat, of activiteiten die vreemd zijn. Dat kunnen signalen zijn dat er meer aan de hand is. Wanneer je zo'n onderbuikgevoel hebt, is het goed om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, maar ook zijn er lichte sluierwolken en het wordt maximaal 19 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen met uiteindelijk minimumtemperaturen van zo'n 9 graden.
7: Dankjewel Jordi. We gaan even naar het wegdek. Daar is het rustig, weinig tot niks. Ook niet eens de file die tussen de Lutte en de Duitse grens staat. Tenminste, wordt niet gemeld. Wel een vertraging. Dat is in Almelo, de Wierdense straat, Rijksweg Wezenbeek, Zingel. Daar is een vertraging op dit moment gemeld. En voor de rest kan ik er alleen maar van maken dat er een controlepost is ingericht. Aldus blitsmeister.nl op de Schipleidelaan in Oldenzaal. Daar wordt gecontroleerd in beide richtingen.

In Choosing Texas hier op Twente FM. Het is 9:45, tenminste bijna. En dat betekent dat we teruggaan in de muziekgeschiedenis, terug in de tijd. We gaan naar 21 september 1976, Children of the World. Het 20e album van de Bee Gees wordt op deze dag uitgebracht op RSO 3003. Dat is het persingsnummer. Goed zo, de LP die komt op 2 oktober 1976 binnen in de albumlijst van Billboard. Children of the World van de Bee Gees bereikt de 8e plaats in Europa. Geen commercieel succes, je gelooft er niet, maar het is waar. Children of the World van de Bee Gees. Wat staat er onder andere op het album wat op 21 september 1976 uitkwam? Dat is Love, So Right, Lovers, Can't Keep a Good Man, Boogie Child, Love Me, Subway, The Way It Was. En deze toch wel klassieker.

0: gebracht in 1976, 21 september. Children of the World, het 20e album van de Bee Gees. Met ook dit wereldberoemde nummer. You Should Be Dancing. Jorn hier op Twente FM.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots.

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull en John Ryan en de Fireball hier op Twente FM. Vanochtend een ongeval op de Vredberg in Enschede. Ongeval gebeurde rond 7:45. Scooterrijder is gewond geraakt bij die aanrijding. Hulpdiensten kwamen na de melding te plaatsen. De bestuurder van de scooter raakte bij de botsing gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Check ook het verhaal van de brandweer Twente. Want de brandweer Twente die gaat leren van natuurbranden in Spanje en in België. En dat is afgelopen vrijdagmiddag ook uitgelegd in het tv-programma 1 Twente op vrijdag. Dat is vrijdagavond dus uitgezonden. En een goed verhaal van de brandweer Twente. Daarin vertelt Adriaan ter Heurne over het hele gebeuren. En dat stuk is nu ook na te lezen op 1twente.nl. Ook alles van deze show is terug te luisteren op de website. En heb je zelf wat te melden, dan laat het even weten. Doe dat door middel van een appje via de 1Twente-app, via twentefm.nl. Rechtboven staat een linkicoontje. Of je stuurt even een mailtje en komt het allemaal goed. Toch? Zeker weten. Straks hebben wij hier Mark en Jordi en DJ Nicky vanavond hier op Twente FM. En,

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan twee loodsen en in één van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. Het COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM.

Maandagmorgen 21 september. Hoe kan Lijf zijn kracht beter beginnen dan met deze lekkere hit van Texas? You would say what you want. Goedemorgen, ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt. Gaan wij er weer een mooie werkweek van maken. In deze aflevering van Lijf zijn kracht, waarin we jou in ieder geval richten.

Bob, samen met Sera in Could Have Been Us op Twente FM. Kijk even naar het weer. Vandaag is het zonnig en bewolkt bij 19 graden maximaal. En het blijft lekker droog. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Al met al, gewoon een lekkere dag. Als we wat later in de week kijken, keert het zonnetje weer aardig terug. Gaan de temperaturen nog iets naar boven tot zo'n 21 en misschien wel 22 graden.

0: Auto.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente heeft landskampioen PSV met 3-2 verslagen. In de Grolsvesten zorgde een spectaculaire slotfase voor de beslissing van de wedstrijd gisteren. De ploeg van trainer John van der Brom kwam sterk voor de dag en opende de score via Younes Taha. PSV draaide de wedstrijd daarna snel om. Guus Til scoorde binnen 3 minuten 2 keer en zette de Eindhovenaar op 1-2. Na rust bleef FC Twente zoeken naar de gelijkmaker. Die viel in de 79ste minuut. Wout Weghorst ontsnapte aan de PSV-defensie en maakte beheerst 2-2. En 4 minuten later was het opnieuw raak. Douada Weidman begon met een lange rush vanaf zijn eigen strafschopgebied en ronde knap af. 3-2. FC Twente hield daarna stand en bezorgde PSV daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. De aanbesteding voor de treinconcessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal is gestart. De provincies Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een vervoersbedrijf dat vanaf 2028 tot en met 2032 gaat rijden. Nu wordt die uitgevoerd door Arriva. Er is een belangrijke kanttekening bij de nieuwe aanbesteding. Er rijden nu nog dieseltreinen op het spoor met de ambitie om vanaf 2032 elektrisch te rijden. Dat moet het spoor straks schoner, stiller en toekomstbestendig maken. De aanbesteding die dus nu start heeft een relatief korte loopduur, omdat die dient ter overbrugging. Begin 2027 wordt bekend welke vervoerder de concessie krijgt. Er is praktisch weinig reden om te denken dat Arriva het niet gewoon voort zal zetten. En Twentse gemeenten vragen mensen om alert te zijn op verdachte situaties. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het signaleren wanneer er iets niet pluis is. Bijvoorbeeld een voertuig dat opvallend lang langs dezelfde plek geparkeerd staat, of activiteiten die vreemd zijn. Dat kunnen signalen zijn dat er meer aan de hand is. Wanneer je zo'n onderbuikgevoel hebt, is het goed om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900 8844 of via meldmisdaad anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, maar ook zijn er lichte sluierwolken en het wordt maximaal 19 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen met uiteindelijk minimumtemperaturen van zo'n 9 graden.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De grenscontrole staat een file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1.

die zetten wel een toon met het ritme dat ze in deze plaat hadden. Er waren heel veel platen die dat ritme overnamen. Joris met Keep On Moving. Muziekvereniging DTKS in Losser is gestopt met het inzamelen van oud papier. En dat heeft grote gevolgen. Totdat een nieuwe inzamelregeling er is, moeten mensen, inwoners in dit inzamelgebied dus hun oud papier zelf in gaan leveren. Dit kan tijdens de openingsuren bij het afvalbrengpunt in Losser. De gemeente vraagt de inwoners zeker niet oud papier meer aan de straat te zetten. En als je precies wilt weten om welke straat het gaat, kijk dan even op de website van de gemeente losser.nl. Lisa.

0: zelf niet mee hoeft te zeulen. En na de ophaalronde zal de tegeltaxi nog één keer gaan rijden. En dat is dan op 26 oktober aanstaande.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft?

0: Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. En partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Lekker show met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Goedemorgen, deel 2 is begonnen. En als we dan toch over de zon hebben. De zon is vandaag zeker aanwezig. Samen met de wolken worden zo'n 19 graden vanmiddag. Maar het blijft wel lekker droog. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. De komende dagen gaat de temperatuur nog iets verder omhoog. En komt de zon wat verder.

waarom een Mercedes-Benz? Waarom geen Alfa Romeo of Fiat Panda? Had het ook kunnen zijn, hè? Wat dat betreft kunnen we nog wat versies maken. Teaspoon was dat met deze versie van Mercedes-Benz op Twente FM.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente heeft landskampioen PSV met 3-2 verslagen. In de Grolsvesten zorgde een spectaculaire slotfase voor de beslissing van de wedstrijd gisteren. De ploeg van trainer John van der Brom kwam sterk voor de dag en opende de score via Younes Taha. PSV draaide de wedstrijd daarna snel om. Guus Til scoorde binnen 3 minuten 2 keer en zette de Eindhovenaren op 1-2. Na rust bleef FC Twente zoeken naar de gelijkmaker. Die viel in de 79ste minuut. Wout Weghorst ontsnapte aan de PSV-defensie en maakte beheerst 2-2. En 4 minuten later was het opnieuw raak. Douada Weidman begon met een lange rush vanaf zijn eigen strafschopgebied en ronde knap af. 3-2. FC Twente hield daarna stand en bezorgde PSV daarmee de eerste nederlaag van het seizoen. De aanbesteding voor de treinconcessie Zutphen-Hengelo-Oldenzaal is gestart. De provincies Overijssel en Gelderland gaan op zoek naar een vervoersbedrijf dat vanaf 2028 tot en met 2032 gaat rijden. Nu wordt die uitgevoerd door Arriva. Er is een belangrijke kanttekening bij de nieuwe aanbesteding. Er rijden nu nog dieseltreinen op het spoor met de ambitie om vanaf 2032 elektrisch te rijden. Dat moet het spoor straks schoner, stiller en toekomstbestendig maken. De aanbesteding die dus nu start heeft een relatief korte loopduur, omdat die dient ter overbrugging. Begin 2027 wordt bekend welke vervoerder de concessie krijgt. Er is praktisch weinig reden om te denken dat Arriva het niet gewoon voort zal zetten. En Twentse gemeenten vragen mensen om alert te zijn op verdachte situaties. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het signaleren wanneer er iets niet pluis is. Bijvoorbeeld een voertuig dat opvallend lang langs dezelfde plek geparkeerd staat, of activiteiten die vreemd zijn. Dat kunnen signalen zijn dat er meer aan de hand is. Wanneer je zo'n onderbuikgevoel hebt, is het goed om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900 8844 of via Meldmisdaad Anoniem. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vandaag ruimte voor de zon, maar ook zijn er lichte sluierwolken en het wordt maximaal 19 graden. Ook vanavond en vannacht opklaringen met uiteindelijk minimumtemperaturen van zo'n 9 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Morgan Wallen samen met Dave McGray en What I Want. De gemeente Almelo houdt een peiling rond het thema duurzaamheid. Ook hier wordt heel veel aan gedaan om als gemeenschap duurzamer om te gaan met energie en grondstoffen. De gemeente wil graag weten wat Almelo's zelf al doen en hoe zij hierover denken. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het huis, verwarmen zonder aardgas of duurzamer consumeren. Via het platform Almelo Praat kan je mening hierover worden geuit. De vragenlijst duurt zo'n kleine 10 minuten. Als je meer wilt weten, kijk dan even op de Facebookpagina van

Uit de tijd van de echte ouderwetse dampende disco, Cherylin en Got To Be Real. Volgende week woensdag dan is het 30 september... en dan wordt er in Almelo het valpreventie-evenement Stevig Staan gehouden. Tijdens deze middag staat alles in het teken van veilig en zelfstandig blijven bewegen. Iedereen die langskomt krijgt praktische informatie over valpreventie, gezondheid en fit ouder worden. Als je bij aanwezig wilt zijn, het wordt gehouden tussen 2 en 4 uur... in Sportpark Almelo aan de Sluiskade Noordzijde 126... in

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
7: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdams appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Daar kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad op 19. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

De London Beat. Lekkere vrolijkheid aan het begin van de maandagmiddag van 21 september. En I've been thinking about you. Als je lekker aan tafel gaat, mag ik met je mee eten? Lekker. De lunch is begonnen.

Fleetwood Mac en de Big Love. Vanaf 24 tot en met 30 september wordt er weer de 17e editie gehouden van de Week van de Ontmoeting. De Welle in Wierde hoort aan de inmiddels bekende gebakjesactie. Water lopen nu al in de mond. Onder de noemer tweezaamheid krijgen inwoners van Wierde op 6 en 7 oktober de gelegenheid om iemand te verrassen met een bezoek en gebakje. Zo wil de Welle mensen stimuleren om eens stil te staan bij iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. Bijvoorbeeld een alleenstaande buurtgenoot of iemand die een moeilijke periode doormaakt. Om 2 gratis gebakjes te krijgen, moet men een voucher afhalen. En dat kan op donderdag 24 september aanstaande tussen 4 en 7 uur in het gemeentehuis in Wierde. En ook op donderdag 1 oktober bij het Zumke in Enter. En hiermee kan men bij bakkers van Otte en in Enter en Vossen in Wierde gebakjes halen op 6 en 7 oktober. Gaat het je even te snel? Heb je wel belangstelling? Surf dan even naar onze website twentfm.nl bij de nieuwsberichten.

0: hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote verhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het is inwoners van Enschede waarschijnlijk niet eens opgevallen, maar de afgelopen twee weken heeft de gemeente weer verkeerstellingen gehouden. Op diverse plekken lagen weer telslangen over de weg. Met deze luchtkabels kan gemakkelijk gemeten worden hoeveel voertuigen en wat voor soort dit punt passeren. Bijvoorbeeld op een fiets, een auto of vrachtwagen. De gemeente meet jaarlijks de verkeersstroom om zo te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Wordt ergens bijvoorbeeld structureel te hard gereden, dan kan handhaving volgen. Ook worden tellingen gebruikt voor een veiligere weginrichting. Wanneer er bijvoorbeeld veel fietsers zijn, kunnen er extra drempels of andere inrichting nodig zijn. Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Door heel Nederland zijn activiteiten ter ondersteuning van mensen met deze aandoening en hun naasten. Zo zijn er door de jaren heen steeds meer ontmoetingsgroepen gekomen, veelal onder de noemer Alzheimer Café. Verder zijn sommige gemeenten ook proactief in het dementievriendelijk maken van hun gemeenschap. Ze worden onder meer in Losser gerichte trainingen gehouden over omgaan met dementie. Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn voor ondernemers of organisaties die te maken krijgen met deze doelgroep, maar waar niet altijd voldoende kennis is over hun gedrag. En bibliotheken doen tegenwoordig veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Ze zijn tegenwoordig ook een leuke plek om op een laagdrempelige manier kennis te maken met creatieve maaktechnieken. Zo zijn in veel bibliotheken in Twente tegenwoordig basislabs ingericht. Hier kunnen kinderen en ook volwassenen kennis maken met creatieve maaktechnieken. Bijvoorbeeld 3D-printers, lasersnijders en borduurmachines. Hiermee kunnen de deelnemers hun eigen creativiteit vormgeven. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag ruimte voor de zon en ook lichte sluierwolken, waarbij het maximaal 19 graden wordt. Vanavond en vannacht ook wat lichte bewolking met hier en daar opklaringen, koelt het af tot circa 9 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

hele kids tijdens de lunch hier op Twente FM met Coldplay en voor Living in the Box. Vrijwilligers zijn onmisbaar, zonder hen zijn vele activiteiten niet mogelijk. En om Enschedeërs op een leuke manier kennis te laten maken met de verschillende soorten van vrijwilligerswerk, wordt er een vrijwilligersmarkt gehouden. Deze gaat op zaterdag 26 september aanstaande plaatsvinden tussen 10 en 4 uur in de Centrale Bibliotheek aan de Pijpenstraat. Veel organisaties laten zich zien uiteenlopend van Avelijn en Humanitas tot het Huis van Verhalen, De Posten, Mama en Concordia. Daarnaast zijn er 's middags ook nog verschillende workshops over vrijwilligers, mantelzorg en het aanpakken

De bouwzaam met merk Nedek. Rijkswaterstaat voert vanaf vandaag werkzaamheden uit. Voornamelijk 's nachts. En dat is aan de A1 bij Oldenzaal. Deze worden uitgevoerd in de nachten van maandag tot en met aanstaande zaterdag. En delen van de weg zijn dan in de richting van Hengelo en in de richting van de Lutte afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 10 minuten. De werkzaamheden duren telkens vanaf 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers. Ja.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het is inwoners van Enschede waarschijnlijk niet eens opgevallen, maar de afgelopen twee weken heeft de gemeente weer verkeerstellingen gehouden. Op diverse plekken lagen weer telslangen over de weg. Met deze luchtkabels kan gemakkelijk gemeten worden hoeveel voertuigen en wat voor soort dit punt passeren. Bijvoorbeeld op een fiets, een auto of vrachtwagen. De gemeente meet jaarlijks de verkeersstroom om zo te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Wordt ergens bijvoorbeeld structureel te hard gereden, dan kan handhaving volgen. Ook worden tellingen gebruikt voor een veiligere weginrichting. Wanneer er bijvoorbeeld veel fietsers zijn, kunnen er extra drempels of andere inrichting nodig zijn. Vandaag is het Wereld Alzheimer-dag. Door heel Nederland zijn activiteiten ter ondersteuning van mensen met deze aandoening en hun naasten. Zo zijn er door de jaren heen steeds meer ontmoetingsgroepen gekomen. Veelal onder de noemer Alzheimer Café. Verder zijn sommige gemeenten ook proactief in het dementievriendelijk maken van hun gemeenschap. Ze worden onder meer in Losser gerichte trainingen gehouden over omgaan met dementie. Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn voor ondernemers of organisaties die te maken krijgen met deze doelgroep, maar waar niet altijd voldoende kennis is over hun gedrag. En bibliotheken doen tegenwoordig veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Ze zijn tegenwoordig ook een leuke plek om op een laagdrempelige manier kennis te maken met creatieve maaktechnieken. Zo zijn in veel bibliotheken in Twente tegenwoordig basislabs ingericht. Hier kunnen kinderen en ook volwassenen kennis maken met creatieve maaktechnieken. Bijvoorbeeld 3D-printers, lasersnijders en borduurmachines. Hiermee kunnen de deelnemers hun eigen creativiteit vormgeven. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag ruimte voor de zon en ook lichte sluierwolken, waarbij het maximaal 19 graden wordt. Vanavond en vannacht ook wat lichte bewolking met hier en daar opklaringen, koelt het af tot circa 9 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg. En op de A12 de Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen Afrit Beek en Duiven 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek, gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen. Maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn 10.000 kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A12 de Duitse grens richting Arnhem doe je er tussen knooppunt Oudijk en Duiven 5 minuten langer over. En tot zover.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Damiano David en Born With A Broken Heart bij Twente FM. Als je net ingeschakeld bent, leuk dat je luistert. Het is door de middag. Mocht je al wat langer luisteren en denken van... hey Mark, hoe kan het dat je de vorige uur er niet was? Ja, is met een technisch probleempje. Is ook weer opgelost, dus we zijn er gewoon weer. Dus we kunnen ook gewoon beginnen.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag Werelddankbaarheidsdag. En ik ben dankbaar dat de techniek het weer doet, zodat we ook gewoon weer een uitzending kunnen maken. En daar kunnen we natuurlijk heel groot en serieus over gaan doen. Maar ik wil het juist klein houden. Want wat was er afgelopen weekend waarvan jij dacht... ja, dit was gewoon eventjes lekker. Kan een feestje zijn, lekker gegeten. Iemand gezien die je bijvoorbeeld al heel lang niet gesproken hebt. Of misschien heb je werkelijk helemaal niks uitgevoerd. En was dat juist je hoogtepunt van dit weekend? Ja, wat was jouw kleine goede moment van dit weekend? Dat wil ik graag weten. Laat het even weten via de berichtenbox op...

Lekkere muziek uit de jaren 80. Human League hoorde je bij Twente FM. Hey, ik vroeg jou in de dag van, want het is vandaag Werelddankbaarheidsdag. Wat was er afgelopen weekend waarvan jij dacht, ja, dat is gewoon even lekker. Dus iets wat je gedaan hebt, waar je dan een klein beetje dankbaar voor kunt zijn vandaag. Nou, even kijken. Marit uit Enten die stuurde, dan heb je zaterdag voor het eerst sinds maanden met mijn zus uit eten geweest. Telefoons in de tas en gewoon 3 uur zitten bijkletsen. Ja, dat heb ik de laatste tijd ook een paar keer gedaan. Met de telefoon gewoon in de tas. En ja, je hebt toch betere gesprekken dan dat je continu op je telefoon kijkt. Als je, of je nog wel appjes hebt. Of, ja, het valt me toch op dat als je je telefoon wegstopt, hoe vaak je toch nog naar je telefoon wilt grijpen omdat je even wilt kijken. Nou, ik zou zeggen, heerlijk Marit. Even kijken. Oh, dat is ook wel een duidelijke Erik vanaf de trekker. Nou, lekker weertje erbij, Erik. Zondagmiddag met mijn zoon een stuk gereden. Hij is 5 en vindt alles wat ik doe fantastisch. Nog wel, met een lachenbekje erachter. Ja, Erik, geniet ervan. Er komt waarschijnlijk vanzelf een leeftijd waarop hij alles wat papa doet verschrikkelijk gaat vinden. En gênant vooral, dus maak er gebruik van. Nadine uit Hengelo die zegt, we hadden helemaal niks gepland zondag om 11 uur nog in de pyjama. Beste dag van de week. Ja, daar kan ik dus ook echt van genieten als je lekker op zondag in je pyjama op de bank kunt blijven zitten. Ja, helaas was het voor mij toch een iets drukker weekend, afgelopen weekend. Met feestjes en mensen die ik al heel lang niet gezien heb. Dus ja, nee, voor mij was het geen pyjamafeestje. Jelle uit Nijverdal zegt, mijn dochter heeft zaterdag haar eerste voetbalwedstrijd gewonnen. Zij blij, ik volgens mij nog veel blijer. Ja, dat geloof ik meteen. En ze stuurt er ook nog even bij, het was sowieso een goede dag. Want de FC Twente heeft afgelopen weekend gewonnen van PSV. Dus haar dochter was helemaal blij. Even kijken. Oh, dat is ook leuk om te zien. Groetjes vanaf tafel 6 in de lunchroom in onze zaal. Altijd leuk als daar ook geluisterd wordt. En we hebben vandaag nog weekend. Alle 4 vrij en nu lekker uitgebreid lunch. Nou, zie. Dat is het lekkere uitbreiden van je weekend. Gewoon een extra zondag erbij aanknopen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Hey, dit is Door de Middag waar je naar luistert. En ja, we hadden het net over de dag van. Het is vandaag de dag van de Werelddankbaarheidsdag. Dus wees dankbaar voor wat je vandaag allemaal op je pad krijgt. En daar ga ik er sowieso nog even lekker muziek in gooien. Kun je ook dankbaar voor zijn, hè? Share love.

Gold, zeggen ze dan. U2 en Ordinary Love bij Twente FM. Het Gogbord zit erop in Enschede. En ze kunnen daar volgens mij behoorlijk tevreden op terugkijken. Het festival trok de afgelopen dagen naar zo'n schatting 45.000 bezoekers. Ja, verspreid over de binnenstad stonden de kunstwerken en installaties rond AI, algoritmes en technologie. Nou, ik zei het gisteren nog. Bij Gogbord heb ik altijd twee soorten kunstwerken. Eentje waarbij ik altijd denk van, oh ja, dat is een gave. En eentje waarbij ik 5 minuten sta te kijken en daarna nog steeds geen idee heb waar ik naar zit te kijken. Maar goed, 45.000 bezoekers dus. Dan kun je gerust zeggen dat Enschede afgelopen weekend behoorlijk wat mensen op de been heeft gebracht. Mocht je er niet zijn geweest en mocht je wel graag willen zien wat er allemaal gezien

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu dus specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. Het is inwoners van Enschede waarschijnlijk niet eens opgevallen, maar de afgelopen twee weken heeft de gemeente weer verkeerstellingen gehouden. Op diverse plekken lagen weer telslangen over de weg. Met deze luchtkabels kan gemakkelijk gemeten worden hoeveel voertuigen en wat voor soort dit punt passeren. Bijvoorbeeld op een fiets, een auto of vrachtwagen. De gemeente meet jaarlijks de verkeersstroom om zo te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Wordt ergens bijvoorbeeld structureel te hard gereden, dan kan handhaving volgen. Ook worden tellingen gebruikt voor een veiligere weginrichting. Wanneer er bijvoorbeeld veel fietsers zijn, kunnen er extra drempels of andere inrichting nodig zijn. Vandaag is het Wereld Alzheimer-dag. Door heel Nederland zijn activiteiten ter ondersteuning van mensen met deze aandoening en hun naasten. Zo zijn er door de jaren heen steeds meer ontmoetingsgroepen gekomen, veelal onder de noemer Alzheimer-café. Verder zijn sommige gemeenten ook proactief in het dementievriendelijk maken van hun gemeenschap. Ze worden onder meer in Losser gerichte trainingen gehouden over omgaan met dementie. Dat kan bijvoorbeeld relevant zijn voor ondernemers of organisaties die te maken krijgen met deze doelgroep, maar waar niet altijd voldoende kennis is over hun gedrag. En bibliotheken doen tegenwoordig veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Ze zijn tegenwoordig ook een leuke plek om op een laagdrempelige manier kennis te maken met creatieve maaktechnieken. Zo zijn in veel bibliotheken in Twente tegenwoordig basislabs ingericht. Hier kunnen kinderen en ook volwassenen kennis maken met creatieve maaktechnieken. Bijvoorbeeld 3D-printers, lasersnijders en borduurmachines. Hiermee kunnen de deelnemers hun eigen creativiteit vormgeven. Dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Er is vanmiddag ruimte voor de zon en ook lichte sluierwolken, waarbij het maximaal 19 graden wordt. Vanavond en vannacht ook wat lichte bewolking met hier en daar opklaringen, koelt het af tot circa 9 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het in het oosten langzaam ter hoogte van de Duitse grens. De A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid. Dit 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
9: This ain't no disco.

The Counting Crows en Bluff Holiday in Spain. Ja, over Spanje gesproken. Zomervakanties achter de rug. Hè. Sommigen die mogen nog eventjes weg. Maar ja, de zomer is toch echt aan het einde. Morgen laatste dagje zomer. Want dan begint namelijk officieel de astronomische herfst. En die begint woensdagavond, woensdagnacht om 2:04 precies. Ik vind dat zo'n moment waarop de kalender ineens iets probeert te bepalen waar ik zelf nog niet helemaal aan toe ben. Want het kan morgen nog zo'n 20 graden zijn. Ja, maar officieel is het dan herfst. Alsof je om 2:19 nog zomer hebt en een paar minuten later ineens verplicht pompoensoep moet gaan eten. Nou, ik wacht er nog even mee, want die week erop, ja, hou je goed vast. Hebben ze het nog over een soort van Indian summer, namelijk temperaturen van 25 graden en lekker zonnig weer. Dat betekent dat we de barbecue voorlopig nog eventjes niet hoeven op te ruimen. Nou, hou dat nog even in je achterhoofd. Dan kun je de jas ook nog even in de kapstok laten hangen. En dan gaan we gewoon nog even genieten van een beetje nazomer in Nederland.

0: Keep Your Head Up bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Morgen begint de Shanghai The World Skills 2026. En daar doen 5 studenten van het ROC van Twente aan mee. Een timmerman, schilder, tegelzetter, websitebouwer en een appontwikkelaar uit de regio. Die nemen het daarop tegen jonge vakmensen uit de hele wereld. In totaal doen ongeveer 1400 deelnemers uit meer dan 70 landen mee. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. We hebben het vaak over topsporters die naar het WK gaan. Maar als je ontzettend goed kunt timmeren of programmeren, dan bestaat daar dus ook gewoon een wereldkampioenschap voor. Nou, de wedstrijden beginnen morgen en lopen tot en met zondag. Meer informatie over deze 5 Twentse deelnemers vind je op 120.nl. En we houden je deze week natuurlijk op de hoogte of er nog een gouden plak gewonnen wordt. Als de gouden plakken gewonnen kunnen worden. Ik heb geen idee eigenlijk. We gaan het meemaken. Hey, door de middag met nu Stella Lefty.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin zoals dat toen heette van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de

0: gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. Eén passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. En dan het weer van Weer Online. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is een graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaar Aardmans van de ANWB. Op een enkele plek rijdt het langzaam nu 10 kilometer file in totaal in het oosten. De meeste file aan de Duitse grens op de A1 richting Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 10 minuten vertraging op. En een kwartier vertraging door diezelfde grenscontroles op de A12 richting Duitsland vanaf Zevenaar. Dan nog een file op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 en Etten 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

met FM. Hey, het is 3 uur geweest. Als je net bent aangehaakt, gezellig. Hey, we gaan lekker verder waar we gebleven zijn. Straks om 3:20 halen we het tempo nog even naar beneden. En natuurlijk de laatste kilometer rijden we ook nog even met z'n allen. Maar is deze Teddy Swift.

als ik deze man op de radio hoor, dan krijg ik spontaan weer zin in de kerstmuziek van hem. Michael Bublé met It's a Beautiful Day. Hey, ik had vanmorgen in de auto dus weer zo'n plaat. Je hoort hem één keer en vervolgens zit hij de rest van de dag in je hoofd. En dan niet eens het hele nummer, nee, gewoon een heel klein stukje ervan. Steeds opnieuw. Het irritante is, nu ik dit vertel, zit hij er weer. Dus ik ga hem zo meteen maar gewoon draaien. Misschien ben ik hem daarna kwijt. En anders hebben jullie hem in ieder geval ook in je hoofd zitten, toch? Jan Smit...

0: Hey, muziek van Aretha Franklin op Twente FM.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, ik wilde vandaag een keer een Nederlandse How slow can you go? En ik kwam uiteindelijk bij deze terecht. Het is misschien niet helemaal een traag tempo, maar ik vind wel dat het een...

0: Tygo en Max McKnowen met Take Me Back. Ja, ik kreeg net nog een berichtje van Chantal. Die zegt, de house slow can you go van Bluff en Gijke Arnaert. Daar word je toch niet rustig van. Ja, het was vandaag een beetje out of the box. Maar soms dan kun je gewoon platen opzetten. Ik bedoel, mensen die achter het stuur zitten, die dit nummer op hebben. En je zet hem op de cruise control 100 km per uur op de snelweg. Ja, dan gaat toch alles even aan je voorbij. Dus je wordt er op een gegeven moment toch een beetje rustig van in je hoofd. Vandaar, hè? Het mag af en toe ook wel een beetje out of the box zijn.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese bedrijf JJ MedTech brengt dit najaar een draadloze high-tech headset op de markt, waarmee specialisten op afstand kunnen meekijken tijdens operaties en artsen kunnen helpen. Het idee ontstond tijdens corona toen oprichter Jos Goeskamp en hoogleraar Nelson Stone niet konden reizen om artsenteams te trainen. Goeskamp koos bewust voor Enschede vanwege het Business en Science Park en de medische faculteit van de Universiteit Twente. Enschede is een van de 25 gemeenten die geen formeel besluit meer neemt als een kind wordt doorverwezen voor hulp om administratieve rompslomp te voorkomen. Probleem is dat ouders daardoor geen mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan tegen de soort of hoeveelheid hulp. Maandagavond lag de vraag opnieuw op tafel bij de commissie Sociaal van de Enschedese gemeenteraad. En leerlingen van het Almelo College laten tijdens de Almelo Allee Run zondag zien dat sport en plezier hand in hand gaan. Naast de medaille levert de deelname ook een cijfer op voor lichamelijke opvoeding. Docent Suzanne Velers zegt dat voldoende bewegen leerlingen helpt om ook op school beter te presteren. Daarom biedt de school ook pauzesport aan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 19 tot 20 graden. In de avond klaart het op en in de nacht naar dinsdag is het vrij helder. Het koelt af tot rond iets. Het koelt af tot onder de 10 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land op dit moment alleen files door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier extra. En ook op de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Ouddijk loop je 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lucas en Steven, Tunge Vaak, Paper Planes bij Twente FM. Zo, we gaan langzamerhand richting 4 uur. Tijd voor de laatste kilometer van deze werkdag. Maar ik wil vandaag eigenlijk gewoon even weten wat...

A7S met Breaking Me bij Twente FM. Hey, het is tijd voor die laatste kilometer. De werkdag zit er bijna op. Even kijken waar we allemaal naartoe gaan vanmiddag. Frank uit Engelo die stuurt rechtstreeks naar de voetbaltraining van mijn zoon. Eten doen we na de tijd wel. Ja, dat is dus niet direct naar huis. Het is gewoon een tweede dienst, Frank. Nou, succes. Esme die stuurt, ik ben al thuis, schoenen uit, koffie gezet. En ik doe vandaag helemaal niks meer in uitroeptekens. Kijk, Esme. Ja, dat probeer ik ook altijd, maar dat lukt niet zo goed. Misschien dat je me toch eens een keer moet leren hoe dat moet, Esme. Dat zou ik wel een leuke toevoeging aan mijn leven vinden, ja. Ik ben wat dat betreft altijd veel te druk. René uit Vriezenveen die zegt eerst langs de supermarkt. We hebben letterlijk niks in huis. En ik heb nu al spijt dat ik dat vanmorgen niet heb gedaan. Ja, ik heb ook wel eens diensten dat ik 's ochtends vrij ben. En dan denk ik van, als ik dat nou gewoon deze ochtend even doe, dan kan ik 's avonds lekker gewoon even rustig aan doen. En dan doe je dat niet. Nee, en dan kom je er 's avonds weer achter. Dus René, ik voel hem. Ik voel hem zeker. En deze komt van Sander, die is vrachtwagenchauffeur. Hij zegt, geen laatste kilometer voor mij. Nog 2 adressen lossen en dan richting huis. Radio staat aan. Nou kijk Sander, daar rijden we gewoon nog even met je mee. En niet getreurd, hè. De man die je naar huis brengt, die staat alweer bijna bij de koffieautomaat. Ik heb het over Jordi Goorman. Die gaat natuurlijk straks Twente komt thuis doen. Met het laatste nieuws uit Twente en de lekkerste muziek voor onderweg naar huis. Wat dat betreft komt dat helemaal goed uit. Nou, waar je ook uithangt, gezellig dat je erbij was. En we gaan het laatste stukje vandaag niet rustig doen. Ik heb namelijk nog een heerlijke plaat voor je klaarstaan. Namelijk

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatsverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2000

0: 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. En dan weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Duitsland bij de grensgroep Tollensvaart 10 minuten oponthoud. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland kost het je ook 10 minuten bij de grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM.

0: Grote hit voor Bruno Mars en On My Soul.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Bryan Adams' Run To You. Op de maandagmiddag, de eerste werkdag van de week. Met vandaag officieel de start van de herfst. Hè? Dat is 21 september. Ja, het weer dacht daar anders over, want vandaag best een lekker dagje. Er is ruimte voor de zon en de temperaturen die kwamen uit zo rond de 19 tot 20 graden.
1: Twente actueel.
0: Dat is toch lekker. Nou, gisteren een mooie overwinning voor FC Twente. Een spectaculaire wedstrijd tegen kop. Nou, het was een PSV. Nee, zijn niet koplopers. Nou, wel lekker. PSV dus werd in eigen huis verslagen. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor Twente. Nadat de ploeg in eerste instantie nog vrij snel op achterstand stond. Maar dat was een mooie wedstrijd. Lekker. Het was in ieder geval het eerste verlies voor PSV. Dus daar moesten ze even aan wennen. Verder vandaag blijkt in het nieuws dat de acceptatie van de homoseksualiteit onder pubers behoorlijk aan het dalen is. Hoe komt dat precies? En hebben we daar ook in Twente last van? Daarover moeten we het straks maar eens even hebben hier in de middagshow voor Twente. Dus dat en ook ander nieuws. En natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je maandagmiddag. Je hoort zo meteen Antoon. Madken is onderweg. En eerste Elton John en Britney Spears vandaag de lekkere track.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Toon en de enige.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Nou, misschien dat we toch een Twentse versie kunnen uitbrengen met de enigste. En dat zeggen we hier dan weer graag. Zojuist op Twente FM voor Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer bij de middagshow voor Twente. Het is maandag. Nou, trek je nog een beetje zo die eerste werkdag van de week. Heb je een lekker weekend gehad? En is er vandaag een beetje positieve energie? Het is in ieder geval lekker weer. Daar zal het niet aan liggen. 19 graden zonnetje. En dat blijft de hele week nog zo. Details erover. Zometeen hier bij de middagshow. Vandaag toch wel een beetje zorgwekkend nieuws, want middelbare scholieren in Nederland die denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. En die daling is relatief groot onder jongens, maar ook meisjes vinden twee zoenende mannen vaak vies. Dat is toch een dingetje. Daarmee lijkt de acceptatie van homoseksualiteit in een behoorlijk dalende trend terecht te zijn gekomen. Want zo'n 5 jaar geleden vond 40% van de jongeren nog dat homoseksualiteit prima was. Inmiddels is dat gedaald tot 22,3%. Dat blijkt uit het HBSC-rapport. Dat kwam naar buiten in opdracht van het Trimbos Instituut. Het vierjaarlijks onderzoek wordt gehouden onder de 11 tot 16-jarigen. En er wordt onder andere dus ook gevraagd hoe ze kijken naar seksualiteit. Dat is toch wel een dingetje. De laatste tijd schijnt het ook een beetje te maken te hebben met de mano-sfeer. Van die rare influencers die dan laten zien dat het heel belangrijk is om je mannelijkheid te tonen. En dat zet dus ook de acceptatie van homoseksualiteit onder druk. En dat is toch wel een trend die doorbroken moet worden, zeggen ook belangenorganisaties. En ja, ik vind het ook wel zorgelijk inderdaad als je erover nadenkt. Je moet toch een beetje kunnen zijn.

Goeie energie hoor. Maarten en Baggin bij de middagshow voor Twente. En ook nog hier gedraaid Sabrina Carpenter. Please, please, please. Nou, zo meteen. Het streeknieuws wordt je bijgepraat. Het laatste nieuws van Twente is onderweg met ook nog hier Boy Meets Girl. En hier is deze grote hit van Bebe Rexha.

0: alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeesten van Nijwa.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese bedrijf JJ MedTech brengt dit najaar een draadloze high-tech headset op de markt, waarmee specialisten op afstand kunnen meekijken tijdens operaties en artsen kunnen helpen. Het idee ontstond tijdens corona toen oprichter Jos Goeskamp en hoogleraar Nelson Stone niet konden reizen om artsenteams te trainen. Goeskamp koos bewust voor Enschede vanwege het Business en Science Park en de medische faculteit van de Universiteit Twente. Enschede is een van de 25 gemeenten die geen formeel besluit meer neemt als een kind wordt doorverwezen voor hulp om administratieve rompslomp te voorkomen. Probleem is dat ouders daardoor geen mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan tegen de soort of hoeveelheid hulp. Maandagavond lag de vraag opnieuw op tafel bij de commissie Sociaal van de Enschedese gemeenteraad. En leerlingen van het Almelo College laten tijdens de Almelo Allee Run zondag zien dat sport en plezier hand in hand gaan. Naast de medaille levert de deelname ook een cijfer op voor lichamelijke opvoeding. Docent Suzanne Velers zegt dat voldoende bewegen leerlingen helpt om ook op school beter te presteren. Daarom biedt de school ook pauzesport aan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige perioden. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 19 tot 20 graden. In de avond klaart het op en in de nacht naar dinsdag is het vrij helder. Het koelt af tot rond iets. Het koelt af tot onder de 10 graden.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het oosten van het land wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. De avondspits komt op gang. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Utrecht richting Duitsland. Voor 7 naar zo'n 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En veel oponthoud op de N36 om richting Almelo. Daar staat een vrachtwagen met pech. Voor de aansluiting met de N34 staat 8 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall hier bij de Middagshow voor Twente. Met ook nog hier het streeknieuws. Dat lees je na 120.nl is je nieuws en gif. Daar vind je meer nieuws en achtergronden. En ook online een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. En van tafel deze keer Herbert Capelle, Jorrit Griessen en William ter Beek. Die praten met Eddy Pardijs over onder andere het vuurwerkverbod. Deze jaarwisseling zal het eerste keer zijn dat er vuurwerk verboden zijn in Twente. En hoe gaan we dat dan handhaven? Is dat überhaupt te doen? Nou, dat is in ieder geval de vraag die aan tafel gesteld wordt. En ook de directe treinverbinding naar Schiphol is onderwerp van discussie. Wil je er meer over weten? Check dan twentefm.nl/luister. Voor heel veel extra Twente FM met heel veel extra radioprogramma's. Waaronder dus het programma Kwartetten. Daar terug te vinden en ook terug te luisteren. Zometeen meer over het weer. Het is nog een beetje nazomer op deze 21 september. De start van de herfst, maar het blijft nog even zomer.

Dance Classics. Altijd fijn om te horen. Geeft goede energie. De laatste loodjes van je werkdag. En dan is de kop er weer af, zullen we maar zeggen. Met Earth, Wind and Fire. And Fall in Love with Me hier bij Twente FM. En daarvoor nog Wild Cherry. Die was van Play That Funky Music. Ook fijn. Op een best aardig dagje, moet ik zeggen. Met ruimte voor de zon, lichte bewolking. Temperaturen van zo'n 19 graden. Dus een beetje nazomer deze week. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. En daalt de temperatuur naar zo'n 9 graden. Morgen, de dinsdag, een beetje hetzelfde weerbeeld. Iets meer bewolking en het wordt dan 18 graden. Woensdag en donderdag, dan is er ruimte voor de zon. Temperaturen die lopen wat op. Maar er kan ook een enkel spatje de regen tussen zitten. En ook de rest van de week lijkt het dan verder droog te zijn. Met in het weekend oplopende temperaturen. Het zou zomaar iets weer 22 graden kunnen worden in het weekend. Is nog ver weg, dus dat gaan we voor je in de gaten houden. Je hoort er uiteraard alles over hier in de middagshow. Met nu Alex Warren, Ordinary.

Cameron Wathkamp, de Canadese singer-songwriter met Kingdom of Fear. En ook nog hier zojuist Alex Warren en Ordinary. Daarmee schiet het mooi op richting vijven. En zo meteen hoor je hier de 5 uur uit je dakplaat. Wat wil je horen als officieel afsluitmoment voor de eerste werkdag van de week? Kom maar door via de app of via de mail. En wie weet hoor je jouw favoriet zometeen om iets na 5 uur voorbij komen. Als de allereerste 5 uur uit je dakplaat van deze week. En dit is Robbie Williams, Let Me

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: 3fm.nl/luister.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in licht te laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. En dan het weer van Weer Online. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Maar de temperatuur verandert weinig. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een vrij gemiddelde avondspits in het oosten van het land, met de meeste dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Uitzondering is de A50, Arnhem richting Os, voor Ravenstein zo'n kwartier extra reistijd. En de N36 valt op om richting Almelo. Voor de aansluiting met de N34 staat 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Twente FM.

0: Summer, and my body isn't ready.
1: Twente, kom thuis.
0: En daarvoor hoorde je nog Republica. De vijveretje dagplaat was een suggestie van Anne. Dankjewel. Ready to go? Nou, was lekker. Dat zijn we zeker voor de eerste vrije avond van de week na een werkdag. De kop is eraf van deze werkweek. Het is maandag inmiddels 11 minuten over 5. Vandaag 21 september inderdaad.
1: Twente, actueel.
0: Officieel de start van de astronomische herfst, zeggen ze dan. Maar het weer dacht er anders over. Vandaag was het de beste lekker nazomerdagje. Met zo'n 19 tot lokaal zelfs 20 graden. En ook de rest van de week ziet het er eigenlijk best aardig uit. Daar hadden we het net al even over. Met onder andere vandaag zorgwekkend nieuws. Want acceptatie van homoseksualiteit onder pubers wordt steeds lager. Dat is in 5 jaar tijd gehalveerd. Blijkt uit cijfers van onder andere het Trimbos Instituut vandaag. Mooie overwinning gisteren voor FC Twente. Want die wisten van PSV, de landskampioen, te winnen. In eigen huis werd de wedstrijd beslecht op een 3-2. Dus dat was een mooie doelpuntenkraker in ieder geval. En ze zijn al jaren een soort hele goede tweede. Nooit echt winst, het Solar Team Twente. Maar ze sluiten wel een tijdperk af met winst. Gisteren werden ze namelijk het eerste op het EK voor zonneauto's. Dat is hartstikke mooi nieuws. De eerste en de laatste overwinning bij dat evenement. Want de Universiteit Twente, initiatiefnemer daarvan, heeft aangegeven dat ze in ieder geval na dit jaar wat anders gaan doen met duurzame energie. En dus niet meer de Solar Challenges. Dus nou, dat is in ieder geval een mooie afsluiter. Je vindt er meer over op 120.nl. Onderweg Yui 40, Meghan Trainor en de Jay Giles Band. Eerst Joel Corey nu.

0: vrije maandagavond met Yumi 40 en Higher Ground. Daarvoor hoorde je nog Joel Corey en Mnek en Head and Heart.
1: Twente komt thuis
2: met Jonny Goorman.
0: Vandaag 21 september. Wat was er elke week? Ja, het is de start van de astronomische lente. Of herfst laten we ervan maken. Zover zijn we nog niet. Ja, aan de andere kant van de wereld is het dan lente. Duur, zo werkt dat. Maar ja, dat is de zonnewende officieel ook vandaag. Met vandaag wel een lekker nazomerdagje. Temperatuur op de meeste plaatsen zo'n 19 graden. Vandaag koopkrachtnieuws. In 2025 nam de koopkracht van de gemiddelde Nederlander toe met 1,2%. De stijging van de koopkracht kwam vooral door de stijging van de lonen met 5%. Mensen in werknemershuishoudens gingen er daardoor het meest op vooruit. Onder andere door belastingmaatregelen was de doorsneestijging voor gepensioneerden en zelfstandigen beperkt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus dat gaat over 2025. Maar ja, we weten al op basis van Prinsjesdag dat als het kabinet er dan ook uiteindelijk een meerderheid voor krijgt, dat volgend jaar de koopkracht er eigenlijk voor nagenoeg voor alle Nederlanders iets op achteruit gaat. Het is niet veel, maar het is wel een dingetje. Vandaag in dat kader ook in het nieuws dat het kabinet vindt dat deeltijdmensen meer moeten worden gestimuleerd om voltijd te gaan werken. Ik vind het op zich een mooi voornemen. Maar ja, je ziet natuurlijk hele generaties nu opstaan die zoiets hebben van, ik hoef niet meer zo nodig 40 uur per week te werken. Iets minder, maar ook wel. Maar ja, aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook tegenwoordig 2 verdieners. We moeten met z'n tweeën werken. Dus ja, hoe doe je dat dan met de zorg van de kinderen? Dus ik snap ergens ook wel dat we steeds meer deeltijders hebben. Want ja, vroeger had je een soort traditioneel rollenpatroon. Moeder de vrouw was thuis. En man lief kon natuurlijk de hele dag in de bak. Dat is allang niet meer zo. Dus dat zorgt natuurlijk ook een beetje voor verandering in dat spectrum. Nou ja, hoe dan ook. Dit zijn cijfers op basis van het CBS vandaag dus naar buiten gebracht. Welkom bij de middagshow voor Twente. Onderweg de Jay Giles Band uit de jaren 80. Eerst hoor je nu Meghan Trainor.

ja, daarvoor zit je bij Twente. We natuurlijk ook wel gerand, hè. Het beste uit de jaren 80 komt regelmatig voorbij met de Freeze Frame. En daarvoor nog Meghan Trainor met All About The Bass. Zometeen, zoals je weet, net tijd van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente gaat eraan komen. En ook onderweg hier Lou Gramm en Midnight Blue. Eerst hoor je nu Samuel. Dit is Feels bij Twente. Nieuwe muziek.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
6: Online

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpamplaat. Het holt niet op. Wat? Geluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote verhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese bedrijf JJ MedTech brengt dit najaar een draadloze high-tech headset op de markt, waarmee specialisten op afstand kunnen meekijken tijdens operaties en artsen kunnen helpen. Het idee ontstond tijdens corona toen oprichter Jos Goeskamp en hoogleraar Nelson Stone niet konden reizen om artsenteams te trainen. Goeskamp koos bewust voor Enschede vanwege het Business en Science Park en de medische faculteit van de Universiteit Twente. Enschede is een van de 25 gemeenten die geen formeel besluit meer neemt als een kind wordt doorverwezen voor hulp om administratieve rompslomp te voorkomen. Probleem is dat ouders daardoor geen mogelijkheid hebben om in bezwaar te gaan tegen de soort of hoeveelheid hulp. Maandagavond lag de vraag opnieuw op tafel bij de commissie Sociaal van de Enschedese gemeenteraad. En leerlingen van het Almen College laten tijdens de Almelo Allee Run zondag zien dat sport en plezier hand in hand gaan. Naast de medaille levert de deelname ook een cijfer op voor lichamelijke opvoeding. Docent Suzanne Velers zegt dat voldoende bewegen leerlingen helpt om ook op school beter te presteren. Daarom biedt de school ook pauzesport aan. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag zijn er wolkenvelden, ook zonnige periode. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 19 tot 20 graden. In de avond klaart het op en in de nacht naar dinsdag is het vrij helder. Het koelt af tot rond iets. Het koelt af tot onder de 10 graden.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast met name dagelijkse files in het oosten van het land, de meeste oponthoud op de A35, Almelo richting Duitse grens. Voor Enschede Oost 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je voor Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lou Gramm, ach, dat is al lekker. Midnight Blue, leuk uit de oude doos hier bij Twente FM. Daarvoor werd je erbij gepraat. Het laatste nieuws uit Twente is daar terug te vinden. En ook op twentefm.nl een nieuwe aflevering van het alternatieve radioprogramma Donderslag. Met onder andere daarin heel wat over White Abbey, The Black Falls en

Don't You Want Me. Het is de Human League hier op de radio met ook nog hier The Weeknd. En nou ja, verder vandaag, je zou het haast vergeten, Wereld Alzheimer Dag. Oh nee, het is wel een hele makkelijke. Nee, het is vandaag Wereld Alzheimer Dag. Door heel Nederland en ook in Twente zijn er activiteiten ter ondersteuning van mensen met deze aandoening. Het is een pittige ziekte, bijna beroepsvolksziekte nummer 1. Steeds meer mensen krijgen te maken met Alzheimer. En er is meer onderzoek nodig om dat natuurlijk te voorkomen. Dat lijkt me ook een van de eerste dingen die je kan overkomen. Ik weet niet waarom hoor, maar het lijkt me heel heftig. En er zijn steeds meer mensen natuurlijk ook die hier last van krijgen. Zowel naasten als ook patiënten zelf. En heel veel gemeenten besteden er ook aandacht aan. Onder andere het Alzheimer Café, wat op diverse plekken in Twente ook opduikt. En ook zijn er in bepaalde gemeenten zelfs trainingen om mensen te leren omgaan met dementie. Ook handig voor bijvoorbeeld ondernemers of organisaties. Vandaag dus Wereld Alzheimer Dag. De dag die aandacht vraagt voor het belang van meer onderzoek naar Alzheimer. Kunnen we het voorkomen? En zo ja, kunnen we het misschien ook genezen? Dat zou ook fijn zijn natuurlijk. Maar goed, daar zijn we nog ver van verwijderd. Maar goed, nu investeren betekent hopelijk later een beter leven.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt nog even en vanavond...

0: blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan nog een paar dagelijkse files in het oosten van het land en die hebben we hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo. Dat gebeurt tussen Enschede en Hengelo-Zuid. De weg is op dit moment dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM.

0: Dai dai, het is Italiaans voor kom op, we gaan ervoor.
1: Twente komt thuis.
0: Nou, voor je maandagavond dan maar, zullen we zeggen. Zojuist Shakira en Burna Boy. Niet eerder meegemaakt, geloof ik, dat een WK-song zo lang nog bleef naeilen. We begonnen hier maandagavond met George Stone en You Had Me. Hartelijk welkom, het is maandag 21 september. Het is inderdaad de start van de astronomische lente.
1: Twente actueel.
0: Zeg ik weer lente? Het is herfst, helaas. Ik kan het niet spannender maken. Ja, nee, ik praat even voor het zuidelijk halfrond van deze aarde. Daar wordt het nu lente, zeg maar. Ja, het is de zonnewende, hè. De zon die staat, die draait nu weer terug, zeg maar. Dat is het idee. Nou, vandaag onder andere. In het nieuws, een beetje napraten natuurlijk over die wedstrijd van FC Twente gisteren tegen PSV. De eerste nederlaag voor PSV in het huis van Twente. Dus dat was mooi met een 3-2 overwinning voor de Twentenaren. En nou ja, zoals je weet, komende jaarwisseling het vuurwerkverbod. Is het wel of niet te handhaven? Er wordt veel over gesproken. Twentse gemeenten hebben al afspraken gemaakt dat ze allemaal in ieder geval geen uitzonderingen gaan maken. Dus ook geen ontheffingen. En vandaag was de dag om onder andere bij Diekman in Enschede gratis en voor niks jouw de vuurwerk in te leveren. Nou, ik weet niet hoeveel mensen dat gedaan hebben, maar dat kon dus daar in ieder geval zonder boete, want ja, je mag het niet meer afsteken is het idee, dus dan kun je het maar beter inleveren. Nou, dat en meer, je leest erover op 120.nl en hoort er straks over in het streeknieuws. Inner City en Miley Cyrus onderweg. Eerst Xavier.

0: Lekker deze nog steeds, hè? Inner City en Big Fun hier bij Twente FM. En daarvoor hoorde je ook nog Xavier Rudd. Even een momentje van rust voor je maandagavond. Follow the sun.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: Nou ja, dat was niet een heel erg uitdaging vandaag. Het was best een lekker nazomerdagje. Straks hoor je meer over het weer voor de komende dagen. Met de afgelopen tijd een verkeerstelling in Enschede. Misschien is je dat helemaal niet opgevallen. Maar Enschede heeft op diverse plekken in de stad zogenaamde telslangen over de weg gelegd. Die luchtkabels. Er zit lucht in, wist ik niet, joh. Ik voel me altijd af. Hoe werkt dat nou? Maar er zit dus lucht in die kabels. En daarbij kun je meten hoeveel voertuigen, maar ook wat voor soort het punt passeren. Zo kun je onderscheid maken tussen fietsen, auto's, vrachtwagens. En daarmee kijkt de gemeente in de stad naar de verkeersstromen om te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Ik zou zeggen, stop eerst met de werkzaamheid op de singel. Het is echt, ik weet niet wat het is waar in Enschede is. Het wordt overal gewerkt. Het is echt weer een drama. Maar ja, het najaar breekt dan weer aan en dan moet alles weer open. Dus ja, ook in Enschede is het op dit moment een ding. Maar goed, het is dus ook gemeten en nou ja, de Enschede wil daar in ieder geval mee aan de slag. En voor de inwoners van Wierde, 6 oktober kun je de agenda zetten. Dan is er een inloopavond over Wierde-West voor de aanpassing aan de Landmansstraat, de Emmastraat en het deel van de Jan-Jansweg. Daar is een nieuw ontwerp voor gemaakt. En tijdens een bewonersbijeenkomst worden onder andere wat dingen toegelicht. Eerder werd er al eentje gehouden en nu zijn er wat aanpassingen gedaan. En dat is dus op 6 oktober 's avonds tussen 7 en 9 in de Shalomschool. Dus daar kun je vast in de agenda zetten als je daarover geïnteresseerd bent. Dat en meer, je leest er ook over op onze website. En zo meteen hier onder andere Abel onderweg gooien naar Miley Cyrus.

en onderweg. En daarvoor de Miley Cyrus, The End of the World. Ja, je zou het af en toe haast denken als je kijkt naar de situatie in de wereld. Nou, laten we hopen dat het nog ver weg is. Onderweg hier in Twente FM Streeknieuws ga je horen naar Last Frequency van Live It All.

0: snel. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen-en-co.nl. Riemen-en-co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek, gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese echtpaar Henny en Immy Trapp is zondag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor een jarenlange inzet voor voetbalclub SV Vosta. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker tijdens de reuniemiddag met oud-leden in het jubileumjaar. Immy is ruim 40 jaar actief voor de club, vooral in en rond de kantine en met administratieve taken. Pro Hengelo vraagt of Hengelo meer geld moet uittrekken voor evenementen nu de stad wil groeien naar 100.000 inwoners in 2040. De fractie stelde schriftelijke vragen over het evenementenbudget en wil weten of dit voldoende is voor nieuwe evenementen. Raadslid Frank Peters schrijft dat juist nu moet worden geïnvesteerd omdat organisatoren geconfronteerd worden met fors gestegen kosten. En Solar Team Twente heeft zondag de allerlaatste European Solar Challenge gewonnen door in 24 uur 320 rondes te rijden op het circuit in Zolder. 10 meer dan nummer 2. Het is de derde EK-winst in de ruim 20-jarige geschiedenis van het team. Vanaf nu richten de studenten zich niet meer op efficiëntie, maar op rallyrijden onder extreme omstandigheden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 10 graden. Het wordt ook op veel plaatsen mistig. En morgen begint grijs met nevel of mist.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.
9: You know, you make me feel so good inside.

BYT. Staat voor Pretty Young Thing. Ja, ik zou daar voorzichtig mee zijn in deze tijd. Want het zijn nog rare tijden. Vroeger kon je dat gewoon rustig zeggen. Maar tegenwoordig, voor je dat weet. Goed, Michael Jackson dus. Ja, die had wel meer aan zijn kont kleven, kun je zeggen. Daarvoor nog het streeknieuws trouwens. Dat lees je na op 120.nl. En ook online meer Twente FM. Je vindt daar onder andere een nieuwe aflevering van Logos op zondag. Het religieuze radioprogramma van Twente FM. Met aandacht voor religie in Twente. En onder andere daar het vaste onderdeel de powerpreek. Dus check ook twentefm.nl/luister voor meer nieuws. En natuurlijk ook veel meer Twente FM.

0: You are now an official member of the new power generation.
1: Ach jongens.
0: Welcome to the dawn.
1: Weer een lidmaatschap erbij. Ja, ik grossier in die dingen. Als je kijkt op jaarbasis wat je uitgeeft aan abonnementen en lidmaatschappen. Jongen. De nieuwe power generation. Prince Gold op Twente FM. Nou, vandaag lekker na zomerdagje. Vanavond en vannacht wat dichte bewolking. Hier en daar opklaringen. En de minimumtemperaturen liggen rond de 9 graden. Morgen hier dinsdag is iets meer bewolking. Maar het blijft wel droog. En het wordt dan zo'n 18 graden. De dagen daarna dan laat de zon zich wat vaker zien. Maar er kan ook een enkel spatje regen tussen zitten. Het zal niet veel zijn, maar het kan. En dan wordt het tussen de 17 en 19 graden. Nou, de tweede helft van de week. En vooral richting het weekend lijkt de temperatuur nog wat omhoog te gaan. Het wordt namelijk misschien 20 tot 22 graden. Kortom, lekker nazomeren. Misschien midden deze week een enkel spatje. En ook de zon die laat zich veelvuldig zien. Dus het is lekker zo, het begin van de herfst.

Lekker deze nog steeds. De Bausa en Magnetic. En ook de Chainsmokers en Paris hier bij Twente FM. En daarmee is het alweer bijna 7 uur. Dat betekent dat ik plek ga maken voor de avonddienst. Zometeen na 7 hier op de radio. Met nieuws, achtergrond en actualiteiten. En morgen is er weer een nieuwe Twente komt thuis. Wat mij betreft spreken we elkaar dan weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een

0: Celano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen zij zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. En dan weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Je hoorde Stay van Chris Kos, Amsterdam Serra en Connor Meenert hier bij jouw favoriete station Twente FM. Als jij nou denkt, op maandagavond hoor ik eigenlijk altijd een hele andere stem, dat klopt. Richard is met één welverdiende vakantie en neem ik Nicky het een aantal keer van hem over. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk, want op de maandag is een hele andere vibe als de donderdagavond. Want de kop is eraf, de werkweek is begonnen. En misschien heb je de hele dag buiten knetterhard gewerkt. Of zat je achter een laptopje of achter de boeken. Geen idee wat jij vandaag hebt gedaan. Maar deze dag hebben we gewoon weer overleefd. En is het dus gewoon de hoogste tijd om lekker te gaan genieten van deze avonddienst. En hoe kunnen we dat nou beter doen dan met de meest lekkere muziek van dit moment? Ik zou zeggen, zet de radio een tikkie harder voor Another in 54 Ultra met Talk to You.

Ja, een van Anouk's grootste hits, Girl. En heel erg leuk nieuws, want vandaag is bekend geworden dat Anouk 2 concerten gaat geven met het Metropool Orkest volgend jaar in juni. Anouk in de Ziggo Dome lijkt me echt ook wel heel erg gaaf om bij te zijn. Maar ja, voor mij was het toch wel het gesprek van de dag vandaag wat de vrouwen van FC Twente hebben gedaan bij PSV. Die ging op bezoek in Eindhoven en heeft PSV echt helemaal ingemaakt. Knetterhard met maar liefst 0-4 van de mat geveegd. Hoe gaaf was dat? En alsof dat gewoon nog niet voldoende was, deden de mannen het gistermiddag in een kolkende grols vesten nog een keertje dunnetjes over. Na echt een zenuwslopende kraker tegen datzelfde PSV schoot Daouda Weidman in de absolute slotfase de winnende 3-2 binnen. En het dak ging er echt volledig vanaf in Enschede. En als je er zo op terugkijkt, was het toch echt wel een beetje een heel... Nou ja, gewoon, het was allemaal een beetje crazy. En daar past de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan goed bij. Ik heb Niles Barkley met Crazy. Door de wind van Miss Montreal. And This Is How We Do It van Montel Jordan.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de Markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op Twents Adverteren. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese echtpaar Henny en Immy Trapp is zondag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor een jarenlange inzet voor voetbalclub SV Vorsta. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker tijdens de reuniemiddag met oud-leden in het jubileumjaar. Immy is ruim 40 jaar actief voor de club, vooral in en rond de kantine en met administratieve taken. Pro Hengelo vraagt of Hengelo meer geld moet uittrekken voor evenementen nu de stad wil groeien naar 100.000 inwoners in 2040. De fractie stelde schriftelijke vragen over het evenementenbudget en wil weten of dit voldoende is voor nieuwe evenementen. Raadslid Frank Peter schrijft dat juist nu moet worden geïnvesteerd omdat organisatoren geconfronteerd worden met fors gestegen kosten. En Solar Team Twente heeft zondag de allerlaatste European Solar Challenge gewonnen door in 24 uur 320 rondes te rijden op het circuit in Zolder. 10 meer dan nummer 2. Het is de derde EK-winst in de ruim 20-jarige geschiedenis van het team. Vanaf nu richten de studenten zich niet meer op efficiëntie, maar op rallyrijden onder extreme omstandigheden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 10 graden. Het wordt ook op veel plaatsen mistig. En morgen begint grijs met nevel of mist.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Crazy van Ice House, ook weer uit de 80er jaren. En nu is dus het moment waarop je iedere maandagavond waarschijnlijk zit te wachten. De throwback naar de 80s, 90s en de Zero's. Er staan weer 3 fantastische platen voor je klaar. Waaronder Free van Ultra Naté en Loving Each Day van Ronan Keating. Maar we beginnen doen we in het jaar 84 met Hall & Oates. En over die twee mannen is er wel een bizar verhaal. Wat je misschien nog niet wist. Daryl Hall en John Oates hebben elkaar leren kennen in 1967 tijdens, jawel, een schietpartij. Ze deden met hun eigen bandjes mee aan een talentenjacht in Philadelphia, toen er ineens een enorme matpartij uitbrak tussen twee rivaliserende straatbendes. Er werd met kettingen gezwaaid en er vielen schoten. En Daryl en John renden onafhankelijk van elkaar doodsbang backstage de goederenlift in om te vluchten. De deuren sloten en daar stonden ze dan ineens, oog in oog met elkaar. De legendarische legende zegt dat Daryl toen heel droog zei tegen John. Nou, jij hebt dus ook niet op kunnen treden vanavond. How is life? Nou ja, de rest is geschiedenis. Ze werden een duo en scoorden met dit nummer in het najaar van 84 hun allerlaatste nummer 1 hit in Amerika. Geniet ervan. Hier is Hall & Oates met Out of Touch.

Ja, als ik nou echt geen goed humeur heb, dan helpt deze plaat mij er altijd direct bovenop om mezelf beter te voelen. Je hoorde Dynamite van Tayo Cruz. En van de ene hitmachine gaan we direct door naar de andere. Er is op dit moment heel veel te doen rondom Ed Sheeran, maar ik hou het altijd liever gewoon lekker bij de muziek. En wat maakt die man een fantastische tracks? En niet alleen voor zichzelf. Hij schreef namelijk ook mee aan de gloednieuwe knaller van de meiden van Cat's Eye. Ik zou zeggen, toch die muziek nog een tikkie harder. Want hier op Twente FM is Cat's Eye met Animal.

0: Dit waren de meiden van Cat's Eye met Animal. En van de hits van nu gaan we over naar de clubliefde van toen. Want over die krankzinnige overwinningen van FC Twente dit weekend raakt hier in de regio natuurlijk niemand uitgepraat. Maar schrijfster en verslaggeefster Linda Vermeeren ging nog een stapje verder. Zij zocht naar de echte ziel van onze club aan de hand van 50 legendarische portretten en anekdotes in haar boek Rare Jongens, die Tukkers. Mocht je het vanmorgen gemist hebben, collega Wim sprak hierover uitgebreid in de ochtenddienst. We hebben het mooiste stukje uit dat interview speciaal in de avonddienst nog één keertje voor je klaargezet. Luister mee naar Wim in gesprek met Linda Vermeeren.
1: Ja, ik ben sportjournalist, heb altijd Formule 1 verslag gedaan. En ik heb een Formule 1 boek geschreven, maar ik had het met die uitgever altijd over voetbal. Hij is voor Ajax, ik voor Twente. En toen vroeg hij, wil je niet een boek schrijven? En dan moet je gaan bedenken wat je wil. En kiezen tussen al die mooie verhalen kon ik niet. Dus ik dacht, laat ik ze allemaal opschrijven. En dan nog was het moeilijk om een keuze te maken. Ik heb 50 helden en cultspelers van Twente geportretteerd. En eigenlijk van Willem de Vries, hè, de eerste contractspeler, tot Lars Oenestal, Wout Weghorst is de laatste eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, die erin staat. En ik ben naar Costa Rica geweest om Brian Ruiz te interviewen. Ik heb uiteindelijk ook Blaise Nkuvo nog gesproken. Echt, ik dacht, als ik dit doe, dan moet ik het ook goed doen. Ik ben er ruim een jaar mee bezig geweest. En ik denk, ik heb boek geschreven dat ik zelf graag zou willen lezen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, Twente die heeft echt geweldig meegeholpen. Maar lang niet van iedereen hadden ze de nummers. Dus ja, dan is het zoeken en speuren en soms heel ingenieus zijn. En Billy Ashcroft, die was natuurlijk vorig jaar, was dat volgens mij, in een documentaire bij ESPN. En daar was geen nummer van. En uiteindelijk dacht ik, hij heeft een eigen rijschool en stond zijn nummer op het dak. Dus soms is het makkelijker dan je denkt en soms is het speuren. Mita Merkela, die heb ik gesproken, die is sportief directeur bij Rode Ster Belgrado. En Arnautovic speelt daar ook. Dus ik dacht, kijken of Merkela, die staat natuurlijk in het boek, of ik Arnautovic via hem kan bereiken. Maar dat is niet gelukt. Met Fred Rutte heb ik ruim 3 uur gezeten en toen hebben we maar gezegd van, we moeten maar stoppen, want er moet ergens een punt gezet worden. En dan kan je lang niet alles meenemen. Maar soms helpt het ook om dingen in context te plaatsen.
0: Ik heb nog nooit een vrouw met zo verschrikkelijk veel liefde voor voetbal horen praten als Linda. En volgens mij is het een fantastisch boek. En misschien een leuk idee natuurlijk voor onder de boom of in een schoen of wat je dan ook wil vieren. In elk geval, ik heb natuurlijk muziek voor je klaarstaan van Bizarre Inc, Miles Smith en de Four Tops.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agent in de weg.

0: wegliep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Heerlijke, heerlijke plaat. Riding on the Train van de Pesadinas. Welkom, leuk dat je luistert naar inmiddels het tweede uur van deze avonddienst. Als jij nou Richard had verwacht, ja, je moet het even een aantal keren met mij, Nicky, doen. Want Richard is met een welverdiende vakantie en even lekker vrij. En daarom neem ik het een aantal keer over. En ik hoop dat je gewoon lekker aan het genieten bent. Het is natuurlijk weer de eerste dag van de werkweek. En misschien was je wel lekker nog een dagje vrij. Of heb je gewoon heel erg hard gewerkt. En hoop ik dat je lekker aan het genieten bent van al het moois wat ik vanavond voor je aan het draaien ben. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is ook wel weer een hele fijne voor deze maandagavond. Hier is Boston van Stella Lefty.

0: Sabrina Carpenter met Busy Women. En daarvoor 24/7 met Slave to the Music. En dan gaan we nu over naar belangrijk nieuws uit Twekkelerveld. Want het is een hele harde realiteit dat niet ieder kind thuis zijn verhaal kwijt kan. Of een plek heeft waar het zich veilig voelt. Maar wethouder Harm-Jan Vedder heeft bekendgemaakt dat er twee speciale huiskamers op scholen komen. En een gloednieuwe jongerenhub in de wijk. Een plek waar jongeren gewoon binnen kunnen lopen voor een luisterend oor of leuke activiteiten.
1: Voor jongeren in Twekkelerveld heel graag een plek willen hebben waar ze kunnen zijn na schooltijd. En je moet je voorstellen dat in Twekkelerveld, maar ook in veel andere wijken in Enschede, heel veel leuke jongeren wonen. Maar die hebben soms niet altijd een plek waar ze na school goed terecht kunnen. Thuis is het misschien niet altijd even leuk. Dan gaan ze op school of in de wijk een beetje rondhangen. Dus wat we heel graag willen is dat ze een plek hebben na school waar ze een beetje thuis kunnen komen. Naast natuurlijk gewoon hun eigen huis. Waar ze vriendjes kunnen ontmoeten en waar ze leuke dingen kunnen doen. Dus daar komt het op neer. Nou ja, Twekkelerveld is natuurlijk een prachtige wijk. En we zijn bezig om die wijk nog mooier te maken. En om ook voor de mensen die hier wonen mooie dingen te doen. Dus Twekkelerveld heeft speciale aandacht op dit moment. En we hebben inderdaad ook al in andere wijken in Enschede dit soort initiatieven gestart. Omdat we willen dat kinderen een plek hebben waar ze terecht kunnen als ze ook met name thuis dat niet hebben. En we willen daar graag in investeren. Hè, dus er speelt natuurlijk ook wel armoede en dat soort dingen, waardoor kinderen niet altijd lid kunnen zijn van een sportvereniging of andere dingen. Overigens hebben we daar ook wel regelingen voor in Enschede, hoor. Maar dan willen we ook dat er andere plekken zijn waar je terecht kan. En wat heel bijzonder is aan de scholen die hier ook bij betrokken zijn, is dat ze daar bezig zijn om een soort familieschool op te zetten. Dus echt een school, zo'n hoopvolle plek. Waar allerlei voorzieningen zijn, ook voor ouders. Met dit initiatief dragen wij daar ook weer aan bij. Ja, natuurlijk. Hè, dus we zetten een paar mooie banken neer en je kunt er leuk zijn. En belangrijker is dat de jongerenwerkers van Aliva er een mooie plek van maken. Die zorgen dat er activiteiten zijn. Dat er een luisterend oor is. Dus dat je ook je verhaal kwijt kan als jongere. En dat vinden we belangrijk. Hè.

Starwalking van Lil Nas X. Een grappig detail is dat toen hij begon met rappen, iedereen ineens, of iedere rapper ineens Lil voor zijn of haar naam zette. Dus hij dacht, dat moet ik ook doen. Dat klinkt beter als Nas. Nee, hoe zeg je dat eigenlijk? Nas X klinkt meteen heel anders. Dus Lil Nas X. Zijn echte naam is trouwens Montero, vernoemd naar Mitsubishi Montero, de droomauto van zijn moeder. In elk geval, van de ene ster gaan we moeiteloos door naar de andere sterren. Ik heb Alex Warren voor je klaarstaan, maar eerst Millennium van Robbie Williams.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese echtpaar Henny en Immy Trapp is zondag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange inzet voor voetbalclub SV Vosta. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker tijdens de reuniemiddag met oud-leden in het jubileumjaar. Immy is ruim 40 jaar actief voor de club, vooral in en rond de kantine en met administratieve taken. Pro Hengelo vraagt of Hengelo meer geld moet uittrekken voor evenementen nu de stad wil groeien naar 100.000 inwoners in 2040. De fractie stelde schriftelijke vragen over het evenementenbudget en wil weten of dit voldoende is voor nieuwe evenementen. Raadslid Frank Peters schrijft dat juist nu moet worden geïnvesteerd omdat organisatoren geconfronteerd worden met fors gestegen kosten. En Solar Team Twente heeft zondag de allerlaatste European Solar Challenge gewonnen door in 24 uur 320 rondes te rijden op het circuit in Zolder. 10 meer dan nummer 2. Het is de derde EK-winst in de ruim 20-jarige geschiedenis van het team. Vanaf nu richten de studenten zich niet meer op efficiëntie, maar op rallyrijden onder extreme omstandigheden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 10 graden. Het wordt ook op veel plaatsen mistig. En morgen begint grijs met nevel of mist.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Ja, je hoorde good old Bryan Adams met Somebody. En daarvoor Gajah Goo Goo met Big Apple. En ik heb nog leuk nieuws waar jij en ik best trots op mogen zijn. Want we pakken vandaag, en dan zeg ik we, de Europese titel in de autosport. Want het Solar Team Twente heeft vanmiddag de European Solar Challenge gewonnen op het circuit van Zolder in België. In een bloedstollende 24-uursrace, grotendeels in de stromende regen gereden, wisten de Tuckers met hun zonneauto maar liefst 320 rondes te voltooien. Ze lieten de concurrentie uit Leuven en Groningen ver achter zich. En toen ik dat las, dacht ik, ja, ik zou wel willen dat mijn eigen elektrische auto het 24 uur volhield op één accu. En zou ik ook wel direct mijn autootje meteen met die van de studenten willen ruilen. Want dan sta ik tenminste nooit meer zo vaak te klooien bij zo'n laadpaal. In elk geval, vanmiddag stonden ze in België op het podium traditiegetrouw de Grolsbeugelflessen leeg te spuiten. Maar het allermooiste is hun nuchtere reactie. We gaan nu snel inpakken en wegwezen, want morgen moeten we allemaal gewoon weer aan het werk. Nou, wat een helden. Gefeliciteerd natuurlijk namens iedereen hier bij Twente FM.

0: Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. En nou vraag ik me af, hoe sportief en fit ben jij eigenlijk op dit moment? Want als de jaren gaan tellen, wordt het soms best een uitdaging om lekker in beweging te blijven. Maar mocht je de 55 inmiddels gepasseerd zijn en wel weer zin hebben om toch die sportschoenen weer uit de kast te trekken, dan heeft Henk misschien wel de perfecte oplossing voor je.
1: Allereerst is Boostgoal 55 plus is eigenlijk voor alle 55-plussers. En die leeftijd, die hebben we ooit eens een keer gekozen, maar die zit niet in beton. Is er voor inwoners van Oldenzaal. En we zijn begonnen met de gedachte dat niet alle 55-plussers, die hou ik er maar eventjes in, niet alle 55-plussers sporten en bewegen. En wij zijn ervan overtuigd dat het eigenlijk veel beter is, veel gezonder is en ook veel socialer is dat je dat toch wel gaat doen. We weten allemaal dat sport en bewegen goed voor je lijf is. En maar ook voor je sociale omgeving. Als je gaat sporten, of je gaat opnieuw sporten, of je gaat elders sporten, dan is er weer een stuk ontmoeting. Je leert nieuwe mensen kennen. Je komt misschien wat uit je sociale isolement. En dat willen we heel graag verbeteren in Oldenzaal. Verbeteren is een zwaar woord, maar daar zijn we mee aan de slag gegaan. En wat later in het project, we bestaan inmiddels een jaar of vijf, hebben we Boostgoal Tuur. En Tuur staat eigenlijk, is een afkorting van cultuur, zeg maar, is erbij aangeschoven. Dus het is sporten, bewegen en kunst en cultuur geworden. Vandaar dat ik zei van, vanmorgen gaan we alles vertellen. Dat is voor ons de doelgroep, naast het bewegen, naast het cultuuraspect, gewoon ook heel gezellig, heel goed is. En denk ik ook, het is misschien wel een must om niet te verzanden in je eigen omgeving. Maar dat je eruit gaat, dat je de zaken opzoekt, dat je je activiteit afsluit met misschien wel nieuwe vriendschappen. En dan te beginnen met gewoon een bakje koffie of een bakje thee met een lekker koekje of een gebakje erbij. Dus het is een en-en situatie. Hè? Dus het is niet maar in sporten bewegen en schilderijen kijken of mooie oude kunst kijken in het museum Oldenzaal. Maar veel meer dan dat. Het is een plus variant in onze ogen.

Wat een plaat. Je hoorde Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En met die klanken zit de avonddienst er alweer zo goed als op voor vanavond. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Aanstaande donderdagavond ben ik er zoals gewoonlijk natuurlijk gewoon weer. Maar voor nu, geniet nog lekker van je maandagavond en onthoud. De kop is eraf van deze week. Je hebt nog maar 4 dagen te gaan voordat het weer weekend is. Maak er wat moois van deze week en heel graag tot donderdag. Maar voordat ik de studio echt ga verlaten, heb ik natuurlijk nog een absolute award-winning klassieker voor je klaarstaan. Hier is David Bowie met China Girl.

0: Oh ja, een Ootmars.
1: Ja, dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1 races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. En dan het weer van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oh nee, mijn remmen! Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese echtpaar Henny en Immy Trapp is zondag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor een jarenlange inzet voor voetbalclub SV Vosta. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker tijdens de reuniemiddag met oud-leden in het jubileumjaar. Immy is ruim 40 jaar actief voor de club, vooral in en rond de kantine en met administratieve taken. Pro Hengelo vraagt of Hengelo meer geld moet uittrekken voor evenementen nu de stad wil groeien naar 100.000 inwoners in 2040. De fractie stelde schriftelijke vragen over het evenementenbudget en wil weten of dit voldoende is voor nieuwe evenementen. Raadslid Frank Peters schrijft dat juist nu moet worden geïnvesteerd omdat organisatoren geconfronteerd worden met fors gestegen kosten. En Solar Team Twente heeft zondag de allerlaatste European Solar Challenge gewonnen door in 24 uur 320 rondes te rijden op het circuit in Zolder. 10 meer dan nummer 2. Het is de derde EK-winst in de ruim 20-jarige geschiedenis van het team. Vanaf nu richten de studenten zich niet meer op efficiëntie, maar op rallyrijden onder extreme omstandigheden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 10 graden. Het wordt ook op veel plaatsen mistig. En morgen begint grijs met nevel of mist.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: www.zfm.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en Concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij

0: partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. En dan het weer van Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op! In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
10: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese echtpaar Henny en Immy Trapp is zondag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange inzet voor voetbalclub SV Vosta. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Roelof Bleker tijdens de reuniemiddag met oudleden in het jubileumjaar. Immy is ruim 40 jaar actief voor de club, vooral in en rond de kantine en met administratieve taken. Pro Hengelo vraagt of Hengelo meer geld moet uittrekken voor evenementen nu de stad wil groeien naar 100.000 inwoners in 2040. De fractie stelde schriftelijke vragen over het evenementenbudget en wil weten of dit voldoende is voor nieuwe evenementen. Raadslid Frank Peters schrijft dat juist nu moet worden geïnvesteerd omdat organisatoren geconfronteerd worden met fors gestegen kosten. En Solar Team Twente heeft zondag de allerlaatste European Solar Challenge gewonnen door in 24 uur 320 rondes te rijden op het circuit in Zolder. 10 meer dan nummer 2. Het is de derde EK-winst in de ruim 20-jarige geschiedenis van het team. Vanaf nu richten de studenten zich niet meer op efficiëntie, maar op rallyrijden onder extreme omstandigheden. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond klaart het op en vannacht is het vrij helder. Het koelt af tot rond de 10 graden. Het wordt ook op veel plaatsen mistig. En morgen begint grijs met nevel of mist.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 500.

0: voorhem.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hoi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM, nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel.
10: Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen.
9: En dan het weer van Weer Online.
10: Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
9: En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Twente FM.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister, meneer. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: meer zin te krijgen.
1: En Twentse cultuur.
2: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagde het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie.